0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn gezien. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
3: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
5: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
3: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Roopel en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: En wij hebben allebei heerlijke vakantie gehad.
1: Ja, maar we zijn gewoon terug.
0: Helemaal terug. En waar ben je geweest?
1: Ik ben in België geweest, ja.
0: Leuk.
1: Naar een niet nader te noemen pretpark van Belgische tv-makers.
0: Leuk.
1: En jij?
0: Ik was naar Split, Kroatië. Dus ik heb een hele zware week achter de rug, maar we staan er weer. En we gaan er een leuke show van maken.
1: Oh, we hebben je zo gemist.
0: En wat zijn de onderwerpen van het Oogradio Nieuws?
1: Nou, het is weer zover. Studenten, huisvestingsproblemen in stad. Forum voor Democratie wil opvang voor de kamperende studenten. Rug opent academisch jaar met blik op de toekomst. En FC Groningen test prikkelvriendelijk stadionbezoek.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 19:30. En eerst neem ik je even mee naar het verkeer. Want ja, de scholen zijn weer open. En dat betekent dat het iets drukker wordt vandaag op de wegen. Maar nu nog niet. Want ik zie dat het gewoon hartstikke rustig is op de snelwegen en in Groningen zelf. Dus je hoeft je momenteel nog geen zorgen te maken over grote files. En qua treinen betreft zie ik alleen in het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de sporen. En dat er wat minder intercities rijden. Dus moet je daarheen, let vooral eerst even goed op je reisplan-app voordat je vertrekt. En jij hebt al, je hebt ook allemaal dingen gevonden over het verkeer.
1: Oh, er valt zoveel te vertellen.
0: Ja, want tot 18 september is de helper Zoom afgesloten. Dus daar kan je niet langs, helaas. En ook rijden er geen treinen dit weekend tussen Meppel en Zwolle.
1: Ja.
0: En dat is een belangrijke, want het weekend wil je misschien naar verschillende steden in Nederland toe. Nou, en dan word je dus lastig gemaakt, want het gaat eigenlijk altijd langs Meppel. En ik denk dat ze zo'n bus als vervanging hebben.
1: Ik denk het ook, want dit is gepland onderhoud, dus dan wordt er meestal alternatief vervoer geboden. Hey, Merlijn, weet jij waarom er gisteren even geen treinen bij Haren reden?
0: Nee. Vertel het.
1: Schapen.
0: Schapen.
1: Ja, er waren schapen ontsnapt en die zijn het station opgelopen. Daar zijn ook beelden van op Dumpert. En de treinen konden niet verder, want de schapen moesten eerst gevangen worden en verder geholpen worden.
0: Heeft dat lang geduurd?
1: Nee, valt reuze mee. De korte tijd stilgestaan volgens NS. En je kunt de video's terugkijken. Het is ontzettend vermakelijk.
0: Nou, dan gaan we dat zo eens even doen.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Kensington met Living For.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De fractie van de SP vraagt of de gemeente bewoners van het pand Utopia aan de Populierenlaan in de wijk Zijlwerd kan bijstaan vanwege aanhoudende muizenoverlast.
2: Afgelopen weekend trokken omwonenden bij ogen aan de bel, omdat de overlast, vooral in de maanden augustus en september, extreme vormen aanneemt. Het verontrust de SP-fractie dat de problemen structureel lijken te zijn en dat de verhuurder onvoldoende actie onderneemt. De oorzaak van de plaag is officieel niet bekend, maar volgens bewoners zitten er in veel studio's gaten in de muren en vloeren, waardoor de knaagdieren gemakkelijk binnenkomen. Die gaten worden door de verhuurder onvoldoende gedicht, waardoor een structurele oplossing uitblijft. Je hoort bewoner Ian Vrijs.
3: Mensen in de groep zeggen dat het best wel lastig is om überhaupt te slapen. Of dat ze proberen te ontvluchten. Nou, je hoort ze eerst eigenlijk gewoon rondlopen. Dat is best wel gek. Dan zitten ze onder je keuken of ergens onder verstopt. En dan hoor je ze rondlopen. Op een gegeven moment zie je ze ook door je kamer heen sprinten. Ja, daar schrik je wel even van natuurlijk. Terwijl ik zelf hou mijn kamer best wel schoon. En ik heb niet echt kruimels liggen of zo. Maar het is best wel vervelend. Er zijn nu gaten eigenlijk in mijn woning waar ze heen kunnen kruipen. Maar ja, soms zie je ze door de gang heen lopen hier. Dan rennen ze even, steken ze even over van deur naar deur bijvoorbeeld. En soms zie je ook video's voorbij komen in de groepsapp van dat ze op een bureau rondlopen of zo. Of in een wc zitten ergens. Nou ja, dus het speelt best wel eigenlijk in Utopia.
4: Een lastig probleem dus. Maar volgens Ian is dat geen excuus voor de verhuurder van het gebouw Groningse Panden.
5: Vind je dat er voldoende wordt gedaan tot nu toe?
3: Nee. Er is best wel veel over gemaild naar Groningse Panden. En zij hebben hier ook al eerder, een paar maanden geleden, in februari, een keer een mail over uitgestuurd. Waarin ze ook aangaven, je moet niet vuilniszakken voor de deur neerzetten. En dat is ook zo. En ze gaan ook een oplossing aan om dat ze langs waren komen om gaten te dichten, bijvoorbeeld. Maar dat is niet genoeg om dit op te lossen, denk ik. Dit blijft spelen. Nee, ze doen wel wat en ze tonen wel de intentie om het te willen oplossen. Dat is fijn. Maar je merkt wel dat het wel pas komt nadat er druk wordt uitgevoerd van of van de SP of vanuit de media. En dat is best wel vervelend.
2: Je hoorde Ian Vrijs. Groningse Panden, de verhuurder, wil niet voor de camera reageren. In de verklaring erkent de verhuurder de overlast en zegt de zorgen van de bewoners serieus te nemen. Dat muizen veel voorkomen in stedelijke gebieden ziet ook ecoloog Rick Middelbos.
6: In de wereld is het best wel moeilijk om als dier nog te bestaan naast de mens. Want wij zijn natuurlijk een enorme plaag die de hele wereld naar de kloten helpen. Maar sommige dieren hebben daar heel erg van geprofiteerd. Dus denk aan ratten, muizen, kippen, katten. Dat zijn allemaal soorten die met ons mee zijn gegaan. Cultuurvolgers. En daardoor een helemaal kosmolitische verspreiding hebben. Dus die huismuis kwam van oorsprong onder andere op de steppen voor. En in Zuid-Azië en zo. En die is met mensen en toen er steden kwamen en met schepen mee over de hele wereld gegaan. Dus nu is dat een van de succesvolste wijdverspreide soorten. En dat komt door ons, want ze zijn onlosmakelijk aan ons verbonden. En ze confronteren ons misschien ook een beetje met wat het is om mens te zijn. En dat is toch misschien ook een beetje een plaagdiertje. Wat ik nu nog wel interessant vind, meestal hoor je in de winter heel erg over overlast van muizen. Dat er meer muizen zijn, omdat dan buiten minder voedsel is en het is kouder. En dan gaan ze meer naar binnen toe. Maar nu deze zomer hoor je dus vooral ook heel erg van mensen die het in de zomer het probleem hebben. En ik denk, dat kan, dat is niet onderzocht, dus dat is een beetje lastig te zeggen. Dat het ook kan komen door de droogte. Dat het buiten heel droog en heet was en dat ze daardoor binnen naar verkoeling en ook vocht en water zochten. Dus het kan ook zijn, vaak gaan muizen plagen ook een beetje in golven. Dus eerst zijn het er heel veel en dan worden het er weer minder. Dus het kan zijn dat het vanzelf een beetje overgaat. Maar het is vooral belangrijk dat dus iedereen niet overal etensresten en dat soort zaken laat slingen. En dat als wat er aangedaan zou kunnen worden door bijvoorbeeld een wooncorporatie, dat zaken, dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. Want anders hebben de bewoners er heel erg last van. Maar van die muizen helemaal gaan we nooit echt afkomen. En ze zijn ook stiekem ook wel een beetje leuk soms.
2: Ze zijn stiekem ook wel een beetje leuk. Aldus Rick Middelbos, ecoloog. En dat alles in de bijdrage van Finn Mellema. In 2019 stelde de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen al eens raadsvragen over de dreiging van muizenoverlast in de gemeente. De vragen van de SP worden morgen behandeld tijdens het wekelijks vragenuurtje op het stadhuis. Ja, muizen, Merlijn. In Utopia. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, dit is geen nieuws voor mij. Ik woonde in 2017 in Utopia. En toen was het ook al zo.
7: Nou, er is niks veranderd dus.
2: Nee, en er is altijd wat met dat pand. Hè. Je had ook al dat schijntje met de verwarming en met de niet aangekondigde verbouwing. Dus ja, weet je.
7: Gezellig daar.
2: Ja, ik ben heel benieuwd of dit ooit opgelost wordt.
7: Nou ja, muizen heb ik dan niet last van gehad. Maar ik heb wel een keertje waterrat gehad. Want ik woon natuurlijk op het water.
0: En dat is alles behalve een pretje, want die beesten zijn gigantisch groot.
2: Ja, en ze betalen geen huur.

0: En dat was Keep On Loving You van Rio Speedwagon hier op Oog. En dan gaan we door naar het weer. Na een laatste buitje in de vroege ochtend blijft het vandaag droog. Het is wisselend bewolkt en bij een matig tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het zo'n 21 tot 22 graden. En komende nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden.
1: Groningse filmmaker Buddy Hermans is overleden, dat melden diverse media. De Groningse filmmaker en kunstenaar Buddy Hermans is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was in 1988 medeoprichter van Stichting Beeldlijn en maakte documentaires over het culturele en sociale leven in Noord-Nederland. In 2006 werd hij koninklijk onderscheiden. Waterstoring in de binnenstad melden wij zelf in de Oog-app. In de omgeving van het Lage der Aa kwam gistermiddag tijdelijk geen of minder water uit de kraan. Een lekkage in de waterleiding was de oorzaak. De storing zou rond 3 uur zijn opgelost, maar monteurs waren eerder klaar. Rond 2:30 was alles weer normaal. En FC Groningen neemt afscheid van Emmeran, dat melden diverse media. FC Groningen heeft Noam Emmeran per direct uit de selectie gezet. De 23-jarige aanvaller mag vertrekken bij de club nadat hij volgens FC Groningen niet meer binnen de sportieve plannen past. Emmeran kwam vorig jaar over van Manchester United.
0: Ja, dat belooft een groot talent te worden. Ik was erg hyped toen hij binnenkwam. Maar dan
1: snap ik het niet. Wacht even, jij zegt het wordt een groot talent, maar hij is er ook uitgezet.
0: Toen hij binnenkwam werd hij gezien als een groot talent, maar hij heeft het niet echt laten zien. Hij heeft één mooie goal gemaakt in de afgelopen 3 jaar dat hij bij Groningen heeft gezeten. Maar het is hem gewoon niet.
1: Nee. Ja, ik las ergens inderdaad dat hij ook amper werd ingezet.
0: Klopt, hij was een rechtervleugelaanvaller, maar toen werd hij op den duur omgezet naar een rechtervleugelverdediger. En dat is hem nooit echt helemaal goed wezen passen. Dus dat is jammer, maar ja.
1: Nou, ik hoop toch dat hij ergens anders dan op zijn pootjes
0: staat. Bij Emmen gaat hij waarschijnlijk spelen. Ja. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app. En dan gaan we nu luisteren naar Milo met You Don't Know.

0: You don't know. Ja, wat weet je dan niet?
1: Ja, wat er te doen is vandaag, toch?
0: En daar gaan we het nu over hebben, want het is 7:55. Oh nee, dat is verkeerd. 7:55. Dinsdag 1 september, Hans, wat kun je vandaag allemaal doen?
1: Nou, een heleboel. Om te beginnen gaan we schilderijen kijken. Schilderijen van Focco Kuiper en beelden van Ina Kuiper in theehuis Selwerderhof. Dat kan vandaag vanaf 10:30. Kuiper werkt voornamelijk met acrylverf op doek. Zijn schilderijen vallen op door het rijke kleurengebruik, de vele nuances en de vaak mysterieuze sfeer. En Ina Kuiper raakte door het werk van haar echtgenoot Focco geïnspireerd om zelf creatief aan de slag te gaan. En zij maakt vooral gestileerde beelden met een strakke en rustige vormgeving. Vindt een bijzondere combinatie, maar je kunt het dus vandaag zien in theehuis Selwerderhof vanaf 10:30.
0: En je kan ook naar het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in het Jatstraat. En daar is een anatomisch theater vanaf 11:00. Heb je het anatomisch theater in het Universiteitsmuseum al eens bezocht? Nee, dan moet je dat echt eens gaan doen. In het anatomisch theater zijn zo'n 50 preparaten op sterk water, een aantal skeletten en de eerste atlas van het menselijk lichaam van Vesalius uit 1555 te zien. Nou, klinkt dat nou reuze interessant? Je kan vanaf 11:00 naar het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in het Jatstraat.
1: Weet je wat dat zijn, Merlijn? Anatomische theaters?
0: Ja, iets met het menselijk lichaam, dat weet ik wel. Want de anatomie, dat ken ik wel.
1: Ja, je kunt alle spieren en de binnenkant van het lichaam en allemaal dat soort dingen zien. Ik krijg daar helemaal de kriebels van dit.
0: Maar ja, ik heb een boek van Aristoteles gelezen en die is echt een beetje de founding father van anatomie, volgens mij.
1: Nou ja, en nu dus ook lekker in Groningen. En dan in het clubhuis in de bibliotheek in Bijum vanaf 14:45 kom je meedoen met de leuke activiteiten waar je soms ook nog wat van opsteekt. Vandaag gaan ze aan de gang met de Lolibot, een robot die kan tekenen. Ontdek wat deze creatieve kleine loti allemaal kan en laat hem een kunstwerk voor jou maken. Vandaag dus in het clubhuis in bibliotheek Bijum om 14:45.
0: En ik heb wat voor je meegenomen.
1: Je hebt iets voor mij meegenomen? Een kaartje! Ja, jullie weten dat natuurlijk allemaal, luisteraars. Ik spaar aanzichtkaarten. Dus Merlijn gaat gelukkig vaak op vakantie. Dus die heeft de winnaar voor mij meegenomen. Ik zie hier een dame. En die valt zo'n beetje in het water, want ze doet een split omdat ze in Split Kroatië is. Merlijn, dankjewel. Heb je nou ook post voor de ochtendshow? Stuur het lekker naar de studio. Ons postbusadres vind je op de website. En we gaan het gewoon voorlezen.
0: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.iloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. En organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: En dat was Die Die van Shakira en A Burna Man.
1: Boy. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Forum voor Democratie wil dat Groningen betere noodopvang regelt voor studenten die zonder kamer zitten. Een groep studenten verblijft noodgedwongen op een camping omdat zij geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. Volgens de partij is die situatie niet passend en moet de gemeente met een betere tijdelijke oplossing komen. Forum voor Democratie wil erom dat er snel extra noodopvang voor deze studenten beschikbaar komt. De partij vraagt het college om daar werk van te maken. De situatie is niet nieuw. In 2021 bezetten studenten het Academiegebouw Groningen uit protest tegen de kamernood. De Rijksuniversiteit Groningen heeft maandag, gisteren dus, het nieuwe academische jaar geopend in de Martinikerk. Professoren en vertegenwoordigers van studentenverenigingen liepen daarvoor in toga in een optocht van het Academiegebouw naar de kerk. Het thema is dit jaar de universiteit in het midden van de samenleving. Rector Magnificus Jacqueline Scherpen ziet voor Groningen een belangrijke rol weggelegd en zegt dat het noorden kan uitgroeien van krimpregio tot innovatieregio. Onderwijsminister Rianne Letschert was vanwege de begrotingsonderhandelingen in Den Haag niet in Groningen, maar sprak de aanwezigen via een livestream toe. FC Groningen gaat samen met Stichting Uit met Autisme onderzoeken hoe een voetbalwedstrijd toegankelijker kan worden voor prikkelgevoelige supporters. Dat gebeurt tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op 18 september. Een testpanel kijkt naar de hele bezoekersreis, van de voorbereiding thuis tot het vertrek uit het stadion na afloop van de wedstrijd. Zo wordt onder meer getest met duidelijke informatie vooraf, eerder en rustiger binnenkomen en plekken om tijdelijk aan de drukte te ontsnappen. De ervaringen worden gebruikt voor een draaiboek dat later ook bij andere sportwedstrijden kan worden ingezet. Dan het weer. Na een laatste buitje in de vroege ochtend blijft het vandaag droog. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind, kracht 4 tot 5, wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. En morgen is het overwegend of helemaal droog en wordt het zo'n 20 graden.
0: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt en ik neem je mee naar het verkeer. En ik zie dat het al wel iets drukker begint te worden in Groningen zelf. En dat zie ik voornamelijk rond de Weijert, rond de Martini Plaza. En ik zie bij de N355 bij Nieuwklap naar Groningen dat er een kleine file is ontstaan. En voor de rest zie ik dat de snelwegen rondom Groningen nog helemaal vrij zijn. En ik zie bij de treinen, alleen in het westen van het land en het midden van het land, dat er wat werkzaamheden zijn op de sporen en dat er dus wat minder intercities rijden. Moet je daar nou heen, let vooral goed op je reisplannen-app voordat je vertrekt. En voor de rest, ja, er zijn nog wat. De Helperzoom uit mijn hoofd is dicht. Ik zie Hans wijzen.
2: Nee, onze gast voor straks is in de studio.
0: Oh. En er rijden dit weekend geen treinen van Meppel naar Zwolle. Dus moet je nou naar het midden of het westen van het land, of het zuiden van het land, of waar dan ook, voorbij Meppel in ieder geval, moet je daar dus met een bus waarschijnlijk heen, ja. Want er is vervangend vervoer.
2: Ja, is gepland onderhoud, dus de NS zorgt gewoon voor bussen vanaf station Meppel. Komt helemaal goed.
0: Nou, en welke gast hebben we straks?
2: Ja, wij gaan het zo hebben over een initiatief wat ik zelf echt heel erg leuk vind. Buddy to Buddy Groningen. Dat is een organisatie die nieuwkomers samenbrengt met stadjers om zo samen wat te leren over onze en andere culturen. En daar gaan we het zo over hebben met Andrea.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: feet high.
1: Medusa van Cameron Whitcomb hier bij Oog.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: In Groningen helpen we elkaar. Body to Body brengt de nieuwkomers die hun leven in Groningen opnieuw opbouwen in contact met startjes. Het idee is simpel. Geen hulpverlener en hulpbehoevende, maar twee mensen die elkaar leren kennen en samen ontdekken wat ze leuk vinden. Dat kan met een kop koffie, een wandeling, samen eten of bijvoorbeeld naar een concert of een voetbalwedstrijd.
3: In september start een nieuwe ronde en daarvoor zoekt Buddy to Buddy opnieuw Groningers die 4 maanden een buddy willen zijn. We praten erover met Andrea Majorga, projectcoördinator van Buddy to Buddy Groningen. En Marlijn, het kan zijn dat sommige onderdelen van dit interview in het Engels is. Je bent gewaarschuwd.
1: Dankjewel.
3: Andrea, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Zo, het is vroeg hè.
4: Ja, heel vroeg.
3: Ja, maar je komt gezellig praten over Buddy to Buddy. En dan willen wij natuurlijk weten, wat is het eigenlijk?

0: de stad ontdekken of gewoon bijpraten. En het klinkt klein, maar voor iemand die net in een nieuwe stad woont, maakt dit een enorme verschil.
1: Ja, want het is dus heel belangrijk.
0: Ja, het is prachtig om te zien ook, of verschillende mensen samenkomen.
1: Ja, niet alleen de buddies leren wat van de Groningers, maar de Groningers ook van de nieuwkomers.
0: Ja, precies.
1: Ja, mooi. En waarom dan in Groningen?
0: Ik denk dat Groningen is een open, divers en levendige stad. En juist daarom werkt een project als dit hier zo goed. Ik kwam zelf als student naar Groningen en we meteen verliefd op de stad. Om die reden. Maar ja, dat gevoel is makkelijk te ervaren als je hier komt studeren of werken. Want dan heb je snel Nederlandse klasgenoten of collega's. Maar voor mensen die moesten vluchten is dat toegangspunt er vaak niet. Zij zien Groningen vooral via een burgerin of asielprocedure. En wij willen een juiste ruimte maken om hen de stad op een andere manier te laten zien. En het wordt ook andersom. Voor Nederlanders is dit een kans om die diversiteit te ontmoeten van de stad.
1: Ja, want dan leer je meer over andere landen, andere culturen, misschien wel ander eten.
0: Ja, andere eten ook.
1: Heel goed. En buddies zijn 4 maanden samen, geloof ik.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er in die 4 maanden?
0: Well, die 4 maanden zien er zo uit. Je begint met een informatieavond en daarna een matchingsdiner. Waar je Jabari voor het eerst ontmoet. En daarna spreek je elke week af met Jabari. En wij organiseren ook activiteiten samen, zodat je ook andere Jabaris ontmoet. 3 keer in de 4 maanden kom je samen met andere koppels en een body talk coach om te praten over hoe het gaat met je body. En je staat er dus nooit alleen voor.
1: En jullie zijn er om te helpen en jullie organiseren wat
0: wij
1: dingen.
0: Wij hebben 2 projectcoördinatoren en jij kan altijd met de projectcoördinator praten over alles dat je wil.
1: Ja.
0: En aan het einde vieren we alles samen tijdens een slotfeest. Dus dat is...
1: Ah, ook nog een feestje gezellig om naartoe te werken. Marlijn, het wordt steeds leuker.
2: Ja.
1: Helemaal goed. En zie je dan ook iets gebeuren tussen die 2 mensen? Worden mensen vrienden? Gaan
0: wat we vaak zien is sommige waardes worden echte beste vriendin. Veel koppels houden nog jarenlang contact en hebben elkaar zelfs aan hun families voorgesteld. En nieuwkomers leren vaak beter Nederlands. Het werkt ook voor de Nederlanders. Ze leren nieuwe talen dankzij hun body, nieuwe eten.
1: Ja, gewoontes, tradities.
0: Het is best mooi om te zien, ja.
1: Ja. En jullie zijn dus bezig. Jullie gaan weer met de nieuwe ronde bezig in september. Er zijn wat informatieavonden. Wat gaat er gebeuren?
0: Oké, tijdens de informatieavond leggen we uit hoe het matchingstraject werkt. Dus hoe de koppeling gaat en wat je kunt verwachten van de 4 maanden. Je kunt daar ook al je vragen stellen. En deze week is die avond op donderdag 3 september op 7:30.
1: Mm-hmm. Helemaal goed. Nog even, ik las op jullie website. Jullie zijn ook op zoek naar vrijwilligers, maar ook heel veel jonge mensen. Waarom jonge mensen?
0: Oh ja, op dit moment hebben we meer oudere waris dan jonge waris. Dus we zoeken juist graag voor meer jongeren erbij. Jonge mensen brengen vaak energie en een frisse blik op dingen. En wij hebben een speciaal programma voor jonge mensen. En het noemen Buddy to Buddy Jong.
1: Dus... Ah, oké. Okay. Nou ja, Buddy to Buddy dus. Ze zoeken nog nieuwe buddies. Dus wil jij als stadjer zo'n nieuwkomer, een internationaal iemand wegwijs maken in de stad, zelf ook nieuwe dingen leren, meld je aan. Deze week dus zowel het Buddy Café, dat is maandelijks elke eerste woensdag, en deze week dus woensdag 2 september, dat is morgen, en dus die informatieavond voor nieuwe Nederlandse buddies, dat is donderdag 3 september. En alle informatie vind je op buddytobuddy.nl en dan ga je even naar Groningen. Dankjewel, Andrea.
0: Dank jullie.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: En dat was Faye van George Michael.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
3: Het studentenleven is niet altijd zo perfect, dat lezen we in de U-krant. Op sociale media lijkt het studentenleven vaak één groot feest, maar werkelijkheid ziet er voor veel studenten heel anders uit. Op Instagram en TikTok zien studenten vooral volle agenda's, gezellige feestjes, vrienden, mooie momenten, het houdt niet op. Maar achter die perfecte plaatjes zitten ook stress, eenzaamheid en zorgen over geld en studie. U-krant sprak met studenten over het verschil tussen wat ze online laten zien en hoe het echt met ze gaat. Want juist de minder leuke kanten van het studentenleven blijven op sociale media vaak buiten beeld. En daardoor kan het soms voelen alsof iedereen het beter voor elkaar heeft dan jij. En de boodschap is dan ook als volgt. Wat je online ziet is meestal maar een klein stukje van het echte studentenleven. En het is goed dat we daar wat meer aandacht aan geven,
1: ja,
3: denk ik.
1: Nou, en dat hoeft niet per se ook van het studentenleven te zijn. Dat geldt denk ik over het hele... Ja, ja, ik kan het veel breder trekken over het hele leven. Ja, soms als je gewoon een klote dag hebt, dan denk je van ja, zit alles mij nou echt alleen tegen? En dan zie je alleen maar blije mensen op Instagram en dan denk je van ja... Ja. Misschien is dat ook wel zo, maar het is niet waar. Iedereen heeft wel eens een vervelende dag.
3: Ja, en dan luister je naar de ochtendshow en dan begint je dag in elk geval goed.
1: Precies. Tandarts wordt steeds lastiger te vinden in Groningen, meldt RTV Noord. Het wordt voor steeds meer Groningers lastig om een tandarts te vinden, vooral buiten de stad. In Noordoost-Groningen en Oost-Drenthe en delen van Friesland zijn de tekorten inmiddels duidelijk merkbaar. Dat komt onder meer doordat ouderen langer hun eigen gebit houden en daardoor vaker naar de tandarts moeten. Tegelijkertijd groeit het aantal tandartsen nauwelijks en blijven veel jonge tandartsen na hun opleiding in en rond de stad werken. De beroepsvereniging KNMT waarschuwt daarom voor een zogenoemd mondzorginfarct als er niet snel meer tandartsen worden opgeleid. De opleiding tandheelkunde in Groningen heeft inmiddels uitgebreid naar 69 plekken. Eén druppel op de hete plaat, aangezien dit jaar zo'n 600 studenten zichzelf hebben ingeschreven voor de studie.
3: Nou, dan zijn er dus zoveel mensen die tandarts willen worden, maar het kan gewoon niet.
1: Ja, omdat, ja...
3: Dat is ook weer zo'n typisch Nederlands probleem, geloof ik. Dan willen we wel, maar het kan niet omdat er geen mogelijkheden zijn.
1: Ja, stom dit.
3: Ja, dit, nou, goed, aan de andere kant, ja, dan moet je weer ruimte creëren in zo'n gebouw, nog meer tandartsstoelen neerzetten. Het is ook niet makkelijk, jongens, maar daar moet wel wat gebeuren.
1: Eens. Nou ja, en ook een beetje van, ja, in Noordoost-Groningen, ja... En in Oost-Drenthe zijn ook niet per se plekken waarvan ik zou denken van... nou, daar zou ik voor werk wel naartoe willen gaan.
3: Ja, maar als je hebt daar net zo genoeg patiënten als in andere delen.
1: Ja,
3: van,
1: dat
3: van
1: wel, maar je mist wel heel veel... gewoon ja, je hebt gewoon... Ja,
3: ja, maar je hoeft er niet te gaan wonen. Je kunt er ook een praktijk beginnen. En ik bedoel, van Noordoost-Groningen naar stad, dat is te doen.
1: Ja, dat is ook zo.
3: En we hebben het opgelost.
1: Ja, we hebben het opgelost, Merlijn. Ja, allemaal verhuizen. Nee,
3: ja, precies.
1: Voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app.

0: Ja, jongens en dames, drive safe. Miles Smith en Niall Horan. En het is 6 voor 8, dinsdag 1 september. En het is landelijke duurzame dinsdag.
1: Ja, Jelle van Duurzaam Groningen komt iedere derde dinsdag van de maand want langs voor Duurzame Dinsdag. Maar vandaag is het tijd voor de landelijke Duurzame Dinsdag. 2 weken voorafgaand aan de troonrede presenteert de organisatie hiervan al meer dan 25 jaar de Duurzame Troonrede. Daarbij wordt de duurzaamheidskoffer met daarin ruim 400 duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving aangeboden aan de staatssecretaris.
0: En die Duurzame Troonrede wordt op deze dag dus uitgesproken, maar ook worden de duurzame lintjes opgespeld en prijzen worden uitgereikt. Maar ook een mooi moment om voor jezelf na te gaan wat je kunt doen om duurzamer te leven. Natuurlijk kun je dan denken aan zonnepanelen op het dak, het recyclen van oude spullen of biologisch eten kopen. Maar je kunt ook informeren of bijvoorbeeld een deelauto een betere oplossing biedt voor je mobiliteit, of hoe je ervoor kunt zorgen dat je tuin groener wordt. Over de landelijke dag is meer informatie te vinden op www.duurzamedinsdag.nl. En nog meer informatie over hoe jij duurzamer kunt leven kun je vinden op www.duurzaamgroningen.nl.
1: Ja, of naar ons en Jelle luisteren, hè, op die derde dinsdag van de maand.
0: Precies, en dat is, even kijken, 15 september. Dus luister dan vooral. En wij gaan luisteren naar Love Me Now van John Legend.
1: Denk je dat Jelle ook zo'n lintje krijgt?
0: Weet ik niet, we gaan het hem vragen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
4: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
3: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
3: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettingagolo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Wat goed dat je nog steeds bent.
1: Ja, jij verwacht elke week dat ik er vandoor ga of zo tussen die twee uren in.
0: Ja, het is toch 5 minuutjes dat je toch wel een beetje die spanning hebt om snel weg te gaan. Dus ik ben altijd blij dat je niet ineens op je fiets bent gestapt.
1: Nee, ik blijf gewoon. Jeffrey komt zo langzaam over de sterren en het heelal te vertellen. Dus ik blijf nog even hangen.
0: Goed zo. En kan je mij dan ook vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Ja, zeker. Forum voor Democratie wil opvang voor kamperende studenten. De Rijksuniversiteit Groningen opent het academisch jaar met een blik op de toekomst. En FC Groningen test prikkelvriendelijker stadionbezoek.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. En ja, de scholen zijn weer open en dat zie ik ook terug op de wegen. Want ik zie op de A28 van Haren naar Groningen dat er een kleine file is ontstaan. Ook op de N355 van Nieuwklap naar Groningen zie ik dat er een kleine file is ontstaan. En ik zie eigenlijk gewoon in Groningen zelf dat het overal wat drukker is geworden. Bij Eemskanaal, de Weijert, de Binnenstad, Paddepoel, eigenlijk overal wel. Dus ja, ik vrees dat je weer in de file moet staan. Helaas, de vakantie is voorbij. Ja. En qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de sporen, waardoor er minder treinen rijden. Dus moet je daarheen, let vooral eventjes goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. En dan heb ik nog meer. Tot 18 september is de helper Zoom afgesloten. Moet je daar nou langs, dus daar moet je de komende 2,5 week omheen rijden. En alvast voor komend weekend, er rijden geen treinen van tussen Meppel en Zwolle. En dat zal, dat is gewoon niet leuk.
1: Nee, maar wordt opgelost. Er is aangekondigd onderhoud, dus NS zet gewoon bussen in. Over NS gesproken. Toch nog even terug naar die schapen in Haren, Merlijn. Ja. Ik vroeg mij zo af, als ze daar nou uiteindelijk ook poortjes installeren, dan komen die schapen natuurlijk ook niet meer het perron op, want die hebben geen OV-chipkaart. Nee. Dus ik denk dat we dat ook weer opgelost hebben voor de toekomst.
0: Opgelost. Ja. Nou, top. We gaan zo door naar Jeffrey, onze sterrenkundige. En die gaat ons even mooi bijpraten over de zonsverduistering en verder vooruitkijken.
2: De Oogochtendshow.
3: Het geluid van Groningen. Oogradio.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: I'm Not Here to Make Friends van Sam Smith, Calvin Harris en Jesse Reyes.
1: Het heelal deze maand met Jeffrey Bout.
0: De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant en dat geldt ook zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij komt de eerste dinsdag van de maand bij ons in de studio om ons er meer over te vertellen. Het heelal deze maand. Nou, goedemorgen Jeffrey.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Wat goed dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: En jij bent naar Spanje gegaan voor de zonsverduistering. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat was echt een sensatie, vond ik zelf. De plaatjes kende ik natuurlijk wel. Maar als je het echt zelf meemaakt, dan maakt het toch nog veel meer indruk.
0: Ja,
3: dat was natuurlijk heel veel over te doen. In Nederland konden we het ook zien, maar jij kon het beter zien, toch?
2: Ja, ik ben naar de totaliteit gegaan. Dus waar de schaduw van de kernschaduw van de maan echt over de aarde viel. Waar het dus echt best wel donker werd. En waar de hele zon verdween. En van alles
3: Bij ons was er nog een hapje over.
2: Ja. En dat is echt niet te vergelijken.
3: Nee.
2: Het is leuk, zo'n gedeeltelijke zonsverduistering. Ja. Maar het was best echt geweldig als je daar bent.
3: Ja, je had er ook een hele interessante video over gemaakt, had ik online gezien. Die heb ik echt naar heel veel mensen toegestuurd van tevoren. Van, oh, ga dit even kijken, ik ken deze meneer. En dit is heel interessant, dus goed gedaan. Leuk. Hey, wat zit er allemaal aan te komen in september?
2: Ja, nou, het is weer, ik zou zeggen, het is voorbij die mooie zomer. Want het wordt langzaam weer wat donkerder 's avonds. En dat is goed nieuws als je dat leuk vindt om naar te bekijken. De afgelopen maanden was 's avonds de planeet Venus heel opvallend te zien. Die is nu verdwenen. En daar is een vervanger voor gekomen in de naam Saturnus. De beroemde planeet met de ringen. Ooit een keer zelf gezien?
3: Vast als kind. Mijn opa heeft me vaak meegenomen naar zo'n sterrenkijkpunt in Drenthe.
2: Ja. De planeet met de ringen. Jou geen onuitwisbare...
3: Nee, sorry. Nee, ik vind het eigenlijk pas interessant sinds we jou spreken. Dus ik moet even bijspijkeren.
2: Oké. Dus planeet Saturnus kun je 's avonds zien. En als je dat nou niet weet welke dat dan is... hij moet op zich redelijk opvallen. Op 26 en 27 september dan staat hij vlakbij de maan. De 26 staat hij links onder de maan. En de 27 staat hij rechts onder de maan. En dat komt omdat de maan langzaam om de aarde heen draait. In één maand een rondje. Nou, dan nog iets leuks te zien, dat is vanavond al, als het mooi weer is. Dan staat het zeven gesternte rechts van de maan. Het zeven gesternte is een sterrenhoop. Een aantal sterren die bij elkaar zitten omdat ze ooit samen uit één gaswolk zijn ontstaan. En die is de komende maanden steeds opvallender te zien. Maar vanavond ook al staat hij naast de maan. Alleen ik denk dat je ook een verrekijker nodig hebt om hem te kunnen zien. Want de maan die overstraalt hem nogal.
3: Ja, dus je kunt hem wel zien, maar niet zomaar.
2: Nee, je moet er wel een beetje je
0: best voor doen, ja.
3: En wordt dat makkelijker dan? Want je zegt het is echt een paar maanden zichtbaar.
2: Nou ja, kijk, alleen vandaag wordt hij een beetje tegelijk een leuke samenstand met de maan daarnaast. Ja. Maar de maan is al fel. Dus zodra de maan weer weg is, dan zul je hem beter kunnen zien.
3: Helemaal goed.
2: Nou, dan nog iets over wat er te doen valt de komende maand.
3: Ook belangrijk.
2: Daar had ik heel veel moeite mee om iets te kunnen vinden.
3: Oh.
2: Want het lijkt erop dat actief Nederland nog in zomermode zit.
3: Maar je hebt iets gevonden.
2: Ik kijk op websites en er staan nog geen lezingen gemeld. Dot Groningen meldt ook nog helemaal niks van.
0: Nou, wij ook met het nieuws hoor. Het is nog een beetje een komkommertijd.
2: Ik vermoed dat Dot toch de komende maanden wel dingen gaat doen. Maar er is nog weinig over te vinden op hun website. Toch heb ik iets gevonden wat een sterrenkundige inslag heeft. En dat is dat op 10 oktober daar twee concerten worden gegeven. Dat is muziek van Einaudi, de bekende Italiaanse pianist. Bekend van zijn soundtrack voor Intouchable. Maar dat is ook een hele oude film alweer.
3: Ja.
2: Violisten Emma Royakkers en pianist Koenraad Spijker, die gaan daar dan mooie muziek maken. En daar past de sterrenhemel heel mooi bij. Dus dat kun je allemaal daar gaan meemaken.
3: Dat is goed.
2: Dan het tweede wat ik heb gevonden is dat op 25 september, op vrijdagavond, dan is er het festival Eureka. Dat is in het Forum van 7:30 's avonds tot middernacht. Ze noemen het zelf een bruisend festival waar wetenschap, kunst en muziek samenkomen tijdens een avond vol nieuwe ideeën en onverwachte ontmoetingen.
3: Oké.
2: ja, een heel festijn daar. Is al voor, ik denk, de derde of de vierde keer dat het georganiseerd wordt. Alleen toen had het een nogal, ja, onbegrijpelijke naam. Nu werd het Eureka, daar kan ik heel goed bij inkomen. En ik weet dat er in ieder geval ook een sterrenkundelezing gehouden wordt over exoplaneten.
3: Ja, dus jij gaat sowieso heen.
2: Nou, ik ben daar dan wel, maar ik geef die avond ook een kindercursus. Daar zou ik normaal ook over beginnen, maar die is uitverkocht. Dus hij heeft niet veel
3: zin. Nee, best wel leuk. Wat ga je doen?
2: Ik hou al jarenlang kindercursussen hier in de stad in het Forum. En ik heb dan 5 avonden dat ik 15 kinderen, nou ja, met hun discussiëren over wat er allemaal in het heelal van te beleven.
3: Ja, nou, nu dus uitverkocht, maar een volgende keer hou dat in je achterhoofd, mensen.
2: Ja, nou, dat is altijd vlak na de zomer.
3: Ja, nou, helemaal goed. Dan is er dus toch nog wat te doen na de zomer. Je bent gewoon heel populair. Hey, dankjewel, Jeffrey. Vond je dit nou allemaal heel interessant en wil je nog een keer meekijken of meer weten? Ga dan naar sterrenkundigeningroningen.nl en kijk ook even die video van Jeffrey terug over de zonsverduistering, want die was echt leuk.
2: Mooi, dankjewel.

0: Roxette met Joyride. En dan gaan we door naar het weer. Na een laatste buitje in de vroege ochtend blijft het vandaag droog. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het zo'n 21 tot 22 graden. En komende nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden.
1: Nieuwe toezichthouder voor de Hanze, dat melden wij zelf van Oognieuws. Ate van der Zee wordt vanaf vandaag lid van de Raad van Toezicht van de Hanze. Van der Zee heeft ervaring in de zorg en de wetenschap. Hij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte onder meer als gynaecoloog, oncoloog, hoogleraar en afdelingshoofd bij het UMCG. En op dit moment is hij nog bestuursvoorzitter van het UMCG, maar daar gaat hij mee stoppen. Alle tijd dus voor de Hanze. En Groningse saxofoniste krijgt steun voor studie, meldt Dagblad van het Noorden. De Bulgaarse saxofoniste Marina Mihailova krijgt dit jaar de gemeentelijke beurs van de Andrea Elkenbracht Fonds. Mihailova gaat de beurs gebruiken voor haar vervolgstudie in Oostenrijk. De beurs uit het fonds, opgericht ter nagedachtenis aan de Groninger concertpianiste en muziekpedagoge Andrea Elkenbracht, bedraagt dit jaar 7.500 euro. Dat is een derde meer dan in de afgelopen jaren. En daarmee gaat deze befaamde muzikale dame flink aan de gang. En de windhaan keert terug op de Martinikerk, melden diverse media. De windhaan van de Martinikerk keert volgende week maandag terug op het hoogkoor van de Martinikerk. De terugplaatsing markeert het einde van 3 maanden restauratiewerkzaamheden. En tijdens de restauratie bleek dat de windhaan er aanzienlijk slechter aan toe was dan vooraf gedacht. Daardoor waren extra aanvullende werkzaamheden en financiële middelen nodig. Een oproep om extra steun leidde volgens de binnenstadskerken tot spontane donaties. En dan gaat het gebeuren. Weet je wat ze leuk is over die haan, Marlijn?
0: Nou, zeg het eens.
1: Er zit een tijdscapsule in.
0: Een tijdscapsule?
1: Ja, dus er zit nou in een bolletje bovenop die haan zit een briefje met wat informatie over, ja, weet ik eigenlijk niet. Maar
0: wel leuk.
1: Ja, ik vind het helemaal leuk. We gaan gewoon kijken.
0: Gaan we doen. En dan gaan we voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En dan gaan we nu luisteren naar Tom's Diner van DNA en Susanna Vega.

0: En dat was Tom's Diner van DNA en Susanna Vega. Het is 9:05, dinsdag 1 september. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Ja, kunstzinnige dingen. De schilderijen van Forco Kuiper en de beelden van zijn vrouw Ina Kuiper zijn te zien in theehuis Selwerderhof vanaf vandaag 10:30. Kuiper, de meneer, werkt voornamelijk met acrylverf op doek. Zijn schilderijen vallen op door het rijke kleurgebruik, de vele nuances en de vaak mysterieuze sfeer. Ina Kuiper raakte door het werk van haar echtgenoot Forco geïnspireerd om zelf creatief aan de slag te gaan. En zij maakt vooral gestileerde beelden met een strakke en rustige vormgeving. Vandaag dus in tehuis Selwerderhof de Kuipers vanaf 10:30.
0: En om 11:00, een half uurtje later, kan je naar het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in Jatstraat. Daar is het Anatomisch Theater. En heb je het Anatomisch Theater in het Universiteitsmuseum al eens bezocht? Nee, dan moet je dat echt eens gaan doen. In het Anatomisch Theater zijn zo'n 50 preparaten op sterk water, een aantal skeletten in de eerste atlas van het menselijk lichaam van Vesalius uit 1555 te zien. Klinkt dat nou reuze interessant? Vanaf 11:00 kan je dus naar het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in Jatstraat.
1: En we gaan naar het clubhuis in de bibliotheek van Bijum vanaf vanmiddag 3:15. Daar kan je meedoen met leuke activiteiten waar je soms ook nog wat van opsteekt. En vanmiddag gaan ze aan de gang met de Lolibot, een robot die kan tekenen. Ontdek wat deze creatieve kleine loti allemaal kan en laat hem een kunstwerk voor jou maken. Vanmiddag dus in het clubhuis in de bibliotheek van Bijum om 3:15.
0: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl. En dan gaan we nu door naar de
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Wait Till My Kingdom Comes van Blanks is een ode aan dromen, groeien en vooral trouw blijven aan jezelf. The Kingdom uit het nummer staat voor alles waar hij, de jonge Simon de Wit, van droomde. Succes, vrijheid en de mogelijkheid om de mensen om hem heen mee te nemen in dat verhaal. Ga naar luisteren in de
2: Oogradio Stadsplaat.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Forum voor Democratie wil dat Groningen betere noodopvang regelt voor studenten die zonder kamer zitten. Groep studenten verblijft noodgedwongen op een camping omdat zij geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. Volgens de partij is de situatie niet passend en moet de gemeente met een betere tijdelijke oplossing komen. Forum voor Democratie wil daarom dat er snel extra noodopvang voor deze studenten beschikbaar komt. De situatie is niet nieuw. In 2021 bezetten studenten het academiegebouw in Groningen uit protest tegen kamernood. De Rijksuniversiteit Groningen heeft gisteren het nieuwe academische jaar geopend in de Martinikerk. Professoren en vertegenwoordigers van studentenverenigingen liepen daarvoor in toga in een optocht van het academiegebouw naar de kerk. Dit jaar is het thema de universiteit in het midden van de samenleving. Rector Magnificus Jacqueline Scherpen ziet voor Groningen een belangrijke rol weggelegd en zegt dat het Noorden kan uitgroeien van krimpregio tot innovatieregio. Onderwijsminister Rianne Letschert was vanwege de begrotingsonderhandelingen in Den Haag niet in Groningen, maar sprak de aanwezigen via een livestream toe. FC Groningen gaat samen met Stichting Uit met Autisme onderzoeken hoe een voetbalwedstrijd toegankelijker kan worden voor prikkelgevoelige supporters. Dat gebeurt tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op 18 september. Een testpanel kijkt naar de hele bezoekersreis, van de voorbereiding thuis tot het vertrek uit het stadion. Na afloop van de wedstrijd. Zo wordt onder meer getest met duidelijke informatie vooraf, eerder en rustiger binnenkomen en plekken om tijdelijk aan de drukte te ontsnappen. Ervaringen worden gebruikt voor een draaiboek dat later ook bij andere sportwedstrijden kan worden ingezet. En dan het weer. Na een laatste buitje in de vroege ochtend blijft het vandaag droog. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind, kracht 4 tot 5, wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. En morgen wordt het overwegend of zelfs helemaal droog, met af en toe zon en zo'n 22 graden.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt en ik neem je mee naar het verkeer. Ja, de scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat de drukte is wedergekeerd op de wegen. Dat zie ik voornamelijk op de A28 van Haren naar Groningen. Dat zie ik op de N355 van Nieuw-Klap naar Groningen. En dat zie ik in Groningen zelf, voornamelijk in de Weijert, bij Eemskanaal, Paddepoel, oftewel overal is het nu gewoon wat drukker. Helaas, maar ja, de vakantie moet een keertje eindigen. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het zuiden en een klein beetje in het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de Nederlandse spoorwegen. Moet je daar nou heen, let vooral even goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. En ook is de Helperzoom tot 18 september afgesloten. En er rijden dit weekend helaas geen treinen van Meppel naar Zwolle. Dus moet je nou in het weekend toevallig naar de rest van Nederland. Ja, let vooral even goed op je reisplanner-app, want er zijn waarschijnlijk wel bussen, dus plaatsvervangend vervoer. Maar dat moet je zelf eventjes uitzoeken, want ik weet niet precies waar je heen moet en hoe laat je daar moet zijn.
1: Ja, maar dat komt vast helemaal goed, Marlijn.
2: Ik heb heel veel vertrouwen in de luisteraar, dus dat geloof ik ook wel.
1: Ja.
2: En we hebben straks iemand aan de telefoon. En wie is dat precies eigenlijk?
1: Ja, we gaan gewoon nog een keer met Milou de Boer bellen. De coördinator, medewerker van Noorderzon. We gaan even terugblikken op dat fantastische zomerse festival.
2: Maar eerst gaan we naar iOS. iOS met meer van jou.

0: Uptown Girl van Billy Joel. En ach, wat kan die man toch zingen, hè?
1: Ja, nou ja, beter dat dan dat hij de belastingaangifte of zo gaat doen. Ja. In lokaal nieuws. Fries, ja, is heel lokaal, krijgt weer een eigen plek aan de rug. En dat meldt de NOS.
0: Zo.
1: Ja, voor het eerst in 15 jaar kunnen studenten in Groningen weer een volledige universitaire studie Fries volgen. Deze week zijn de eerste 3 studenten begonnen aan de nieuwe bachelor Friese taal en cultuur. De studie was jarenlang

0: mijn jaarlagen van mijn opleiding begonnen we met 60 en we eindigden met 15 of zo. Ja. Als dat hier gebeurt, dan eindig je met 1.
1: Dan eindig je in de min.
0: Ja, in de min inderdaad.
1: Dan zijn er meer mensen die geen Fries willen leren dan mensen die wel Fries willen leren.
0: Ik hoop dat ze het graag genoeg willen, want anders het is niet rendabel, lijkt mij.
1: Nee.
0: Even een hoogleraar tegen... Nou ja. Het studentenleven, nou ja, over studenten gesproken... het studentenleven is niet altijd zo perfect, meldt de U-krant. Op sociale media lijkt het studentenleven vaak één groot feest... maar de werkelijkheid ziet er voor veel studenten heel anders uit. Op Instagram en TikTok zien studenten vooral volle agenda's... gezellige feestjes, vrienden en mooie momenten. Maar achter die perfecte plaatjes zitten ook stress, eenzaamheid... en zorgen over geld en studie. Uw krant sprak met studenten over het verschil tussen wat ze online laten zien en hoe het echt met ze gaat. Want juist de minder leuke kanten van het studentenleven blijven op sociale media vaak buiten beeld. Daardoor kan het soms voelen alsof iedereen het beter voor elkaar heeft dan jijzelf. De boodschap wat je online ziet is meestal maar een klein stukje van het echte studentenleven.
1: Ja, jij zegt net Marlijn, dit vind ik belangrijk.
0: Ja, dit vind ik belangrijk, want ik heb, ja, iedereen zit soms eens minder in zijn vel... en dan ga je je vergelijken met andere mensen. En dan denk je van, nou ja, ja, heb ik het nou echt wel goed? Of ja, hoe gaat het nou echt met me? En dan, ja, dan ga je jezelf toch vergelijken. Maar dan is het toch fijn om verhalen van andere mensen te horen... die zeggen van, nou ja... Eigenlijk gaat het soms ook niet helemaal lekker met mij.
1: En daarvoor kan je ook bij ons terecht bij de ochtendshow.
0: Precies.
1: Helemaal goed. Tijd voor muziek.
0: Ja, Someone Like You van Adele.

0: En dat was Adele met Someone Like You.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: 11 dagen lang stond Groningen in het teken van Noorderzon. En afgelopen zondag kwam de 36e editie van het festival ten einde. En ondanks de nodige regen kwamen er ruim 150.000 bezoekers op af.
2: Ja, er waren dit jaar behoorlijk wat veranderingen. Het festivalhart in het Noorderplantsoen kreeg een compleet nieuwe inrichting. Er kwamen nieuwe podia, er was meer ruimte voor spontane optredens. Maar hoe kijkt de organisatie zelf terug op deze vernieuwde editie? We kletsen nog één keer bij met inmiddels een vaste gast van de ochtendshow. Milou de Boer, hoofd marketing en communicatie van Noorderzon. Goedemorgen Milou, daar zijn we weer.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Hoi, ik wou eigenlijk maar beginnen met ben je een beetje bijgekomen?
3: Nee.
2: Nee, want jullie zijn nog druk met opruimen.
3: Klopt, ja, we zijn deze week nog druk met opruimen. En daarna hebben we iets meer tijd om er bij te komen.
2: Heel goed. Hey, we zijn nu, wat is het, kleine anderhalve dag na het festival. Als je terugkijkt, wat overheerst er dan bij jou?
3: Ja, toch wel heel veel blijdschap, denk ik. Ik denk dat het een hele mooie editie is geweest. En dat wil eigenlijk trots zijn op wat we hebben kunnen neerzetten dit jaar.
2: Ja, is het alles geworden wat je hoopte?
3: Zeker. Ja, ik denk dat we heel benieuwd waren hoe mensen gingen reageren op dat het park er wat anders uitzag. Dat het een ander ontwerp had. En we zijn heel blij met de reacties daarop.
2: Ja, wanneer wist je dan dit werkt? Zijn er dingen waarvan mensen zeiden, oh, dit is zo leuk dat jullie dat nu doen?
3: Ja, ik denk meteen de eerste paar dagen wel hoor. Dat meteen veel positieve reacties waren op de veranderingen. In het plantsoen. En dat geeft gewoon een hele goede vibe voor de rest van de dagen.
2: Ja, nou ik merkte het zelf ook. Ik was vorig jaar natuurlijk erg veel op Noorderzon. En toen merkte je toch van, nou, het is tijd voor wat anders. En het voelde heel fris dit jaar.
3: Oh, wat fijn. Goed om te horen.
2: Ja, hey, zijn er ook dingen tijdens het festival waarvan je dacht, nou, dit moet nog even bijgeschaafd worden?
3: Ja, ongetwijfeld. We gaan. Zoals ik zei, zitten we nu nog midden in de afbouw. En we gaan straks lekker met z'n allen evalueren en kijken wat er beter kan. Want er kunnen altijd dingen beter.
2: Ja.
3: Ook voor de nieuwe podia, waar had ik ook voor het eerst de kraken en de dans. Ja, dus toch kijken hoe dat allemaal is bevallen. Ze heeft het gedaan wat we wilden. Zo gaan we alles bij langs eigenlijk elk jaar. En gaan we kijken hoe dat volgend jaar nog beter kan.
2: Ja, 150.000 bezoekers, ondanks het regenachtige weer. 7% meer verkochte kaarten, zomaar even wat nummers. Maar dat zegt wat over Noorderzon, toch?
3: Ja, het gaat hartstikke goed. en we hebben gewoon hartstikke veel zin in om verder te gaan.
2: Ja, helemaal goed. Hey, we hebben je de afgelopen weken natuurlijk veel gesproken. Jullie zijn ook best wel veel in het nieuws geweest. Ik ga het ook gewoon aan jou vragen. Is Noorderzon links?
3: Nou, ik denk dat we juist heel erg. Nee, ik wil echt niet meegaan en dat vreemd dat we links zouden zijn. Ik denk dat we juist er voor iedereen zijn. Iedereen uit de hele stad en omgeving is welkom en weet ook een plek te vinden. En of je naar een voorstelling gaat of alleen even iets komt drinken. Mm-hmm. Wat je ook zelf hebt meegenomen, wat ook nog kan. Ik denk dat Noorderzon er voor iedereen is. En dat daarom heel veel mensen er ook een mening over hebben. En dat is eigenlijk alleen maar hartstikke tof.
2: Ja, Noorderzon is voor iedereen. En als je iets toe te voegen hebt, lekker aan jullie laten weten. En dan zien we volgend jaar verder.
3: Ja, heel graag.
2: Nou,
3: ja.
2: Helemaal goed. Hey, klein beetje vooruitkijken. Wat neem je mee uit 2026 naar de volgende editie?
3: Dat weet ik nog niet zo goed.
2: Dat weet je nog niet. Daar komen we een keer op terug. Maar Lijn, jij had ook nog een goede vraag voor Milou.
0: Ja, want wat doe je eigenlijk voor de rest van het jaar? Want Noorderzon is natuurlijk maar 11 dagen. En ik was eigenlijk wel benieuwd.
3: Ja, eigenlijk gaan we straks meteen door met alle evaluaties. En ook daarop weer nieuwe plannen schrijven. Eigenlijk gewoon meteen door met volgend jaar. Dus er zit weinig tijd tussen. Je bent wel echt een hele volle jaar mee bezig. Natuurlijk niet met iedereen die het tijdens het festival werkt. Maar wel met een groep van 10, 15 mensen. Waar je wel een hele jaar mee bezig.
0: Nou, en dat wilde ik graag nog even horen. Dankjewel, Milou.
2: Hey, dankjewel, Milou. Dus ruim 150.000 bezoekers. Op naar volgend jaar. Noorderzon, nieuwe stijl.

0: En dat was Passenger van Alex Warren hier bij Oog. En het is inmiddels 9:05. En dat betekent dat we onze weerman Johan Cambuis aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen. Op de eerste dag van de herfst, hoor.
0: Ja, ik heb vanochtend voor de eerste keer weer met een winterjas aangefietst. Is dat een beetje wat ik kan verwachten de komende week?
1: Ja, ik weet niet hoe warm of koudbloedig jij bent, maar... Het wordt voorlopig niet echt koud, hoor. Dus ik denk dat dat winterjasje voor jou ook nog wel regelmatig even uit kan. Maar ja, vandaag 1 september en dat betekent voor de meteorologen weerkundigen dat we vanaf nu de herfst gaan rekenen. De astronomische herfst, die duurt nog eventjes. Gaat het weer zich daar direct aan aanpassen? Dat is de grote vraag. Ik heb het al wel vaak gezegd, voor de natuur zal regen best welkom zijn. Dat associëren we toch vaak met herfst, want het was... We kunnen nu ook een beetje de balans opmaken. Het was een droge zomer. Het begon allemaal nog kleddernat met in juni neerslaghoeveelheden van zelfs boven 100 mm. Gemiddeld viel er toen in onze provincie 127 mm hemelwater. Ja, kletsnatte start dus van die zomer. Maar juli en augustus waren erg droog. Met 20 mm in juli en de afgelopen maand viel er zo'n 30 tot 40 mm. Ja, normaal valt het tussen de 80 en 90 in die maand. En het was niet alleen erg droog, het was ook behoorlijk warm. Wat vooral opviel waren de dagen boven de 20 graden. In augustus moesten we zelfs tot de 19e wachten voordat de maximumtemperatuur eens niet boven de 20 graden kwam. En gemiddeld lag de middagtemperatuur in augustus op 25 graden, moet je nagaan. Dat is een gemiddelde maximumtemperatuur. Ja, dat is uiteindelijk liep de maand gemiddeld een graad te warm. Wel, we kunnen wel wat regen gebruiken. Nou, dat zal vandaag allemaal niet gebeuren. En er zijn ook nog altijd heel veel mensen die houden helemaal niet van regen. Nou, vandaag een prima dagje wat dat betreft. Het is zeker niet stralend. Er trekken wolkenvelden over, af en toe zon. Vooral later vandaag klaart het wat meer op. En ja, misschien een spettenbuitje, maar over het algemeen verwacht ik vandaag droog weer. De temperaturen die lopen op naar een graad of 21 bij een matig windje uit het westen, windkracht 3 tot 4. Komende nacht 13 graden. Morgen wolkenvelden, opklaringen. Waarschijnlijk droog, misschien hier en daar nog een enkel spatje regen, maar dat zal niet veel voorstellen. 21 graden. Ja, donderdag. Een stevige, echt een forse wind uit het westen tot zuidwesten. Windkracht 5. En dan, dat komt allemaal omdat een depressie boven IJsland zich wat begint te roeren en dichterbij komt. Wordt milde lucht aangevoerd. Het wordt 22 graden. Wolkenvelden, af en toe een beetje zon. Ja, en over wind gesproken, vrijdag. Een krachtige wind in de ochtend, windkracht 6 uit het zuidwesten. Het is dan nog droog, we zien er nog af en toe zon. Wordt warm lucht aangevoerd, het is een beetje vreemd weer. Veel wind, toenemende bewolking, maar wel 23 graden als middagtemperatuur. Maar koele lucht vanuit het noorden komt dichterbij. Bereikt ons later in de ochtend en in de middag gaat het regenen. Gaat het flink regenen, misschien wel met een klap onweer daarbij. Dus we eindigen de werkweek met een flinke plens water. In het weekend is het allemaal weer voorbij. Zaterdag droog, beetje zon, 20 graden. En zondag is het al gewoon weer 23 graden met zon. En pas later op de dag weer een enkele bui. Kortom, ja, hoe zullen we dit samenvatten? Eigenlijk voor iedereen wel wat, denk ik, het begin van de herfst.
0: Ja, voor ieder wat wils.
1: Ja, precies.
0: Johan, jij wordt vriendelijk bedankt. We moeten snel door, want de ochtendshow...
1: Ik heb een enorme sprint gemaakt aan het eind, zoals je misschien
0: ja,
1: hoort.
0: Ja, klopt.
1: Een hele mooie dag.
0: Ja, je wordt vriendelijk bedankt. Hoi, Johan.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, zoals we al hebben gemeld, ja, de ochtendshow zit er alweer op. Maar we hebben een hoop behandeld, waaronder het volgende.
2: Al een hele drukke dag. We hebben gepraat met Andrea van Buddy tot Buddy. En die zoeken nog nieuwe buddies om dus op pad te gaan met nieuwkomers in Groningen.
0: Ook hebben we het veel gehad over studenten, want ja, het is weer begonnen het studentenleven. Maar het studentenleven is niet altijd zo perfect. De U-krant is langs geweest bij veel studenten om... Ja, je ziet natuurlijk altijd mooie plaatjes van het studentenleven, maar er schuilt daarachter soms ja, wat meer. En wil je Fries leren, dan kan dat weer aan de rug. Je bent de vierde student.
2: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Jeffrey gehad over het heelal. Check dat allemaal eventjes op onze website. Ga lekker naar oogtv.nl en dan vind je nog veel meer nieuws uit stad en ommeland.
0: Ciao voor nou.
2: Ciao voor nou.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
4: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
3: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
5: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
3: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Het Forum voor Democratie wil dat Groningen betere noodopvang regelt voor studenten die zonder kamer zitten. Een groep studenten verblijft noodgedwongen op een camping omdat zij geen betaalbare woonruimte hebben kunnen vinden. Volgens de partij is de situatie niet passend en moet de gemeente met een betere tijdelijke oplossing komen. De partij vraagt het college om daar werk van te maken. De situatie is niet nieuw. In 2021 bezetten studenten het Academiegebouw Groningen uit protest tegen kamernood. De Rijksuniversiteit Groningen heeft gisteren het nieuwe academische jaar geopend in de Martinikerk. Professoren en vertegenwoordigers van studentenverenigingen liepen daarom in toga in een optocht van het Academiegebouw naar de kerk. Het thema dit jaar is de universiteit in het midden van de samenleving. Rector Magnificus Jacqueline Scherpen ziet voor Groningen een belangrijke rol weggelegd en zegt dat het noorden kan uitgroeien van krimpregio tot innovatieregio. Onderwijsminister Rianne Letschert was vanwege de begrotingsonderhandelingen in Den Haag niet in Groningen, maar sprak de aanwezigen via een livestream toe. En FC Groningen gaat samen met Stichting Uit met Autisme onderzoeken hoe een voetbalwedstrijd toegankelijker kan worden voor prikkelgevoelige supporters. Dat gebeurt tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op 18 september. Een testpanel kijkt naar de hele bezoekersreis, van de voorbereiding thuis tot het vertrek uit het stadion na afloop van de wedstrijd. Zo wordt onder meer getest met duidelijke informatie vooraf, eerder en rustiger binnenkomen en plekken om tijdelijk aan de drukte te ontsnappen. De ervaringen worden gebruikt voor een draaiboek dat later ook bij andere sportwedstrijden kan worden ingezet. En dan het weer. Na een laatste buitje in de ochtend blijft het vandaag droog. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind, kracht 4 tot 5, wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen en donderdag is het overwegend of helemaal droog. Met af en toe zon wordt het zo'n 22 graden. En vooral donderdag waait het stevig. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Radio.

0: zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Sea Beer. Oh, 12 seconden ontspanning en het gestresst gaat alweer beginnen.
1: Jongen, zo doe je dat.
2: Ja, toch maar helemaal.
0: Kom dan toch eens met dat kinderachtige gedoe.
1: Nee, rot eens even een eind op zij, want wij komen eraan.
3: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
4: Oogradio.
3: Oogradio.

0: Smit. Give us some lovin'. En daarmee is je avond hier op Oogradio begonnen. En ook de eerste aflevering van de Wiebe Moesig Show. Van het gloednieuwe 11e seizoen. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: En ik ben Arjan.
0: En het is...
1: Het is
0: dinsdag 1 september 2026, de dag dat we eraan willen herinneren dat de studentenkamers in Groningen afgelopen jaar fors duurder zijn geworden. Ja, de gemiddelde prijs van een kamer in Groningen steeg met 12,6% naar €580 per maand. En ja, om zeker te weten dat je niet te veel betaalt, kun je je kamer, studio of appartement aan het wettelijke puntensysteem toetsen. En dan wordt er gekeken naar oppervlakte, energielabel en de voorzieningen die aanwezig zijn in je huis. Ja, luxe onderdelen als een lichtbad of een vaatwasser, die leveren snel extra punten op. Heb je die niet? En of ook nog eens een keer een lage energielabel, maar betaal je wel veel? Ja, vecht je huurprijs dan vooral aan via de huurcommissie. Maar de tip is wel, doe dat op tijd. Want ja, als je dat niet binnen 6 maanden doet, dan krijg je dus niet dat te veel betaalde bedrag over die eerste 6 maanden terug.
1: Ik zit eens even, €580 per maand gemiddeld.
0: Ja, voor, nou, wat is een kamertje? 20 vierkante meter,
1: ik heb,
0: 15?
1: Ik heb denk ik, opa vertelt 20 jaar geleden, de helft, denk ik. Ja, wat? €300. Echt, was echt wel maximaal wat ik betaald heb.
0: Maar zat jij toen nog niet in de guldentijd?
1: Nee.
0: Wel, het was al eurotijd.
1: 2006 was al wel eurotijd.
0: Oké, okay, ja, 2006 had jij een kamer.
1: Ja, nee, eerder 2003, denk ik.
0: Oké, 2003. En weet je nog hoeveel vierkante meter die was? En, nee, of waar?
1: Ja, Koeriersterweg heb ik meerdere huizen gewoond.
0: Ah.
1: Oliemuldersweg heb ik meerdere huizen gewoond.
0: Ja.
1: Ik bedoel verzetscheiderslaan, Middenhuizen. Ik had één hele kleine, 9 vierkante meter of zo.
0: Zo, 9 vierkante meter zeg. Nou, dat past net een bedje in.
1: Ja, dat past inderdaad. Net
0: een bureautje, neem zoals bed. Of zo'n stapelding met zo'n bureautje.
1: Maar dat was ook maar, nou, wat zal het zijn, €220 of zo.
0: Ja, oké.
1: Dat valt allemaal mee.
0: En dan wel de inclusief gaswater.
1: Inclusief gaswater.
0: Ja, en een gezamenlijke kamer.
1: Nee, niet eens.
0: Niet?
1: Nee. Nee hoor.
0: Oh, jullie aten niet op dinsdagavonden samen?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Dan de 9 vierkante meter.
1: Oeh. Ja, maar je, Danny, je moest wat?
0: ja, nee, dat in is ook
1: tijd,
0: zo. Je moest
1: in
0: ook
1: mijn
0: wat.
1: Tijd waren er gewoon weinig kamers.
0: Ja, en jij kwam natuurlijk vanuit een dorp ver in Drenthe.
1: Ja, ja, ja.
0: Diep in Drenthe.
1: ja, nou nee, niet eens.
0: Maar er wel veel betere feesten waren dan altijd hier in de stad. Dat eerlijk is eerlijk.
1: Ja.
0: Nou, het is ook nog de dag dat dat bekende bakkerijtje op de hoek aan de Parkweg, vlakbij Stadspark, officieel heropende. Nadat bakker Beukenveld er 2 maal toe failliet ging. Mensen die kwamen toen met tranen in de ogen, een bloemetje en afscheidsbericht te brengen aan medewerker Lia Schuthof. Nou, die mensen die kwamen gisteren al opnieuw langs met bloemen en kaarten, want Lia is terug achter de balie en verkocht alvast een paar broden. Dan wil je de hele reportage zien van de opening, ga dan naar het YouTube-kanaal van OogTV. Ja, maar zij was zelf ook helemaal emotioneel, want dit was haar hobby. Ja. Zei ze zelf nog.
1: Oh.
0: Ze staat er al jaren en de buurtbewoners die vinden haar leuk en gezellig. En ja, toen moest ze weg. Maar je kan er weer langs, want ze is terug.
1: Ik mis een fatsoenlijke bakker in mijn omgeving.
0: Ja, nou ja, dat heb ik dus ook. Ja. Want ik moet zeggen, ze zijn er wel. Maar het is gewoon, weet je, als je nou een dorpje in gaat. Het brood daar is altijd echt veel beter en lekkerder dan ook maar wat je hier ook maar in de stad kan krijgen.
1: Ja.
0: Dus dat... In Oosterpark zit dus niet echt een bakker.
1: Er zit geen bakker, nee.
0: Oh, nee, dat heb ik ergens wel verwacht.
1: Nee, dan moet ik echt naar de Jumbo of de Lidl.
0: Ja, dat zijn nou niet echt bakkerbakkers.
1: Nee, dat zijn geen bakkerbakkers. Dat zijn supermarktbakkers. Geen bakkerbakkers.
0: Ja. Ik heb nog meer winkelnieuws, want het is ook nog eens een keer de dag dat bekend werd dat Blokker in oktober en november 5 nieuwe filialen opent. Waaronder dus 1 in winkelcentrum Paddepoel. Ja, en die zat daar natuurlijk al heel lang, op die ene hoek. Waar schuin tegenover ooit ook zo'n Free Record Shop zat.
1: Oh ja,
0: dan liep ik altijd naar binnen. Maar daar heb ik al wel eens vaker gezegd dat er zo'n enorme chagrijn.
1: Ja,
0: volgens mij was nu ik me zo zit te bedenken, die hele hoek die was chagrijnig. Want ook die mensen van de Blokker daar, jongen, dat waren mijn partij chagrijnige wijven. Ik hoop dat die niet terugkomen.
1: Is dat dan dezelfde plek als de Marskramer of is dat dan weer tegenover?
0: Nou, er zit in op winkelcentrum Paddepoel zit geen Marskramer.
1: Oh?
0: Zit wel in die hoek zit wel die Hema daar tegenover ook, weet je. Dus tegenover de ingang van die Blokker, daar kon je dan je hotdogs halen. Bij die Hema.
1: Ik ben te lang niet in winkelcentrum Paddepoel geweest.
0: Nou ja, het is ook niet heel leuk winkelcentrum. Nee. Maar goed, het is, weet je, voor die oude oud-Hollandse blokken is het dan wel oké. Eind 2024 ging het natuurlijk failliet. Moest ook dat filiaal in Paddepoel sluiten. Op dat moment hadden ze nog 400 winkels. Maar met de 5 nieuwe filialen zitten ze weer op 66. Ja, nou ja, dan moet je maar zien of je dat nog weer kunt opbouwen. Dat soort dingen. Maar ik moet zeggen, gewoon voor het... voor het winkelbeeld, hè, de fysieke winkels, is dat natuurlijk wel goed nieuws dat we ze een beetje...
1: Dus als je een goedkoop tosti-ijzer wil, haal die even bij de Blokker.
0: Ja,
1: en niet op het internet.
0: Ja, of bij de Action.
1: Ja, nee.
0: Bij de Blokker heb je ook nog minder kans dat ze in de fik vliegen trouwens.
1: Handig.
0: Dat is wel
1: handig.
0: Zo.
1: Ja. Oh. Ja. Oh, Danny, we zijn er weer.
0: Ah, gezellig. Hè? We moeten het eventjes met ons tweeën doen. Want die anderen die konden allemaal niet. Maar misschien volgende week zijn die er dan ook weer bij. 1, 2, 3.

0: zou zeggen, laten we dan ook maar meteen lekker weer up tempo beginnen. Want het is natuurlijk nog steeds zomer. Nog een lekkere maand.
1: Ja.
0: En wij hadden voor de zomer eindigden we met Marlon Hofstad en Party People. Nou, ik heb even opgezocht. Dat is geen hit geworden.
1: Oh.
0: Geen enkele top 40 die hem vermeldt. Terwijl het is toch een leuk nummer. Dus je hoort hem zometeen nog een keer. Misschien dat helpt. En we hebben Olivia Rodrigo. Die is terug. Met een plaat die ze voor haar album You Seem So Pretty Sad for a Girl So In Love. Een lange titel maakte. Maar het viel volgens haar zelf een beetje uit de toon bij die bij dat album, want dat hele album ging over het begin, midden en eind van één relatie. Dus slecht het nummer op de plank, omdat het goed genoeg was om wel ooit nog iets mee te doen. Nou ja, ooit. Dat is dus nu, nieuw plaatje. En dat gaat over mensen die het prima vinden dat rechten van anderen worden ingeperkt, zolang ze er zelf maar geen last van hebben.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is nog wel een beetje een thema van van nu. Serena Joy is het meisje.
1: Het is een heel woke liedje dus.
2: Nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
3: Als jij nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.

0: kan je er eigenlijk toch ja, niet bij dat dit geen hit is geworden. Het is toch
1: Turn up the bass-achtig.
0: Ja, het is toch lekker?
1: Er zit een lekker poppetje in. Ja, nou, ja. Prima. Ja,
0: ja, ja. Zeer prima.
1: Hoe was jouw zomer, Danny?
0: Ja, ik heb het eigenlijk wel leuk gehad. Ik heb 3 stedentrips gedaan met een paar vrienden.
1: Ah.
0: Eerst naar Berlijn geweest. Was ik nog nooit geweest. Oh. Museumpje bezocht, natuurlijk even over de muur. En dan hebben ze dat weer zo mooi gedaan. En dan kom je op die Kurfürstendam in die enorme zendtoren die
1: Checkpoint
0: daar staat.
1: Charlie.
0: Ja, ook gezien inderdaad Checkpoint. Weet je wat grappig was?
1: Nou?
0: Ik ben zo'n spader van die Hard Rock Café t-shirts.
1: Oh ja.
0: En Checkpoint Charlie, die had zo'n Hard Rock Café, maar alleen een winkeltje. Want het Berlijnse Hard Rock Café, die had dat shirt vond ik niet per se heel bijzonder. Nee. Maar deze had dus nog erbij staan Checkpoint Charlie. En dat was dan wel weer cool genoeg om dat shirt te kopen.
1: Ja, ja, ja.
0: Alleen, het is toch wel weer heel bijzonder hoe ze dan van dat kruispunt, waar dat staat, ook wel een redelijk Amerikaans hoekje weten te bouwen.
1: Ja, ja.
0: Met de McDonald'sje en zo'n Hard Rock Café dingetje. En, het is een beetje aparte gewaarwording.
1: Ik wist niet dat jij een Hard Rock Café t-shirt verzamelaar was.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh, ik dacht dat ik dat wel eens had verteld. Want echt, elke stad waar ik heen ga, ik check dan ook even of daar zo'n Hard Rock Café is. Want dan is dat gewoon mijn standaard souveniertje.
1: Ja, ja, nee, ja dat, omdat wat ik ook met Amerikaanse steden heb. Dat altijd een petje van het NFL.
0: Oh ja, dan doe je dat. Ja, ja, ja, ja, ja, dat doe ik dus
1: met.
0: En ik heb er al best wel wat van.
1: Ja, ik heb wel meerdere mensen die dat hebben.
0: Ja.
1: Een Hard Rock Café t-shirt verzamelen. Ik wist niet dat jij daar ook een van was.
0: Ja, ik heb ze ook best wel regelmatig gaan. Ja, vandaag dan toch
1: ja,
0: niet.
1: Nee,
0: maar,
1: nee.
0: Ja, dus dat vind ik dan wel geinig. Maar, Berlijn dus, dat vond ik wel interessant. Dus als je in die toren staat, dan kun je natuurlijk ook weer een mooie augmented reality app openen. Hè? En dan kun je zien hoe die Berlijnse muur ooit liep.
1: Oh.
0: Dat is wel een aanrader, want dan zie je echt precies zo dat je dus al in Oost-Duitsland zo'n beetje staat. Dus dat en Londen en Birmingham. En ik moet zeggen,
1: Londen is altijd leuk.
0: Londen is altijd, dat vind ik zo tof altijd, Londen. Dat was ook meteen, want ik vond Birmingham wel leuk. Het is best een aanrader om een keer heen te gaan, want de sfeer is heel gemoedelijk. Het is niet al te groot. Wel vrij vieze stad ook wel. En veel zwervers ook toch wel op straat. Je moet niet heel veel historie verwachten, want de boel is daar natuurlijk ooit ook compleet plat gebombardeerd. Ja. Dus het is wat vergelijkbaar met een Rotterdam. Alleen je vindt hier en daar vind je nog wel wat dingen van de Peaky Blinders. Maar dan moet je meer denken aan graffiti dan dat het er echt uitziet zoals de sfeer was. Want daarvoor moet je schijnbaar toch naar Liverpool. Want daar is dan meer opgenomen. Ja, alleen dan moet ik dat toch een andere keer doen. Dat was toch weer tijdgebrek. Maar inderdaad, je hebt gelijk, Londen, als je daar binnenkomt, dat was toch meteen weer datzelfde gevoel als dat ik bij New York ook heb.
1: Ja.
0: Het is, dan voel je direct aan alles dat het een echte wereldstad
1: een echte,
0: is. Een echte wereldstad. Dat bruist, hoe het eruit ziet, hoe het is opgebouwd.
1: Ja. Nee, ik 100%. Ik heb dat precies met Londen en met New York. Dat, je komt en
0: de cities, voelt dat aan alles, hè?
1: Ja, en het voelt ook goed.
0: Ja, dat is heel cool.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Ben jij al, jij bent nog niet weg geweest?
1: Ik ga nog naar Napels.
0: Napels.
1: Over 2 weekjes.
0: Ben ik nog nooit geweest, maar het klinkt me wel aantrekkelijk.
1: Ik ook niet. Daarom ga ik op.
0: Ja. Ja. Waar ligt dat in Italië?
1: De Amalfi-kust. Zeg je ook niks.
0: Jawel, de Amalfi-kust ken ik wel. Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar ik ken het.
1: Bij de Vesuvius.
0: Ach.
1: En Pompeii.
0: Oh.
1: En er is zo'n eilandje.
0: Waar wil je dan ook even Pompeii en de Vesuvius?
1: Ja, daar ga je rekenen, maar dat ik wel even ga kijken.
0: Even een hike.
1: Ja, nou, een hike, ja. Als er een bus gaat, mag ook.
0: Och.
1: Dan hoef je niet per se te wandelen, maar.
0: Och, dat was met de boek. Eigenlijk schaamde ik me dan ook nog wel een soort van. Want je hebt natuurlijk altijd die mensen die echt die hikes doen. En dan zo cool de Grand Canyon ingaan, hè. En dan kwamen wij dan met die klote toeristenbus. En dat alleen dat eerste stukje gezien. Het is zo erg. Maar nou dat was al indrukwekkend, joh.
1: Nou en.
0: Maar ik heb dan ook nog zo'n andere guilty pleasure. Ik doe hem niet altijd, maar dat je dan toch even in zo'n dubbeldekkertje zit met zo'n oortje in. En dat dan zo'n narrator dingen gaat vertellen over die stad.
1: Zo'n hop-on, hop-off bus.
0: Ja.
1: Deze dat is nog nooit. Ja, ik had vorig jaar in Rome voor het eerst dat ik dacht, Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? En toen zag ik weer zo'n verschrikkelijke kerel met zo'n bord. Nee, je krijgt van mij geen cent.
0: Ja, dat is wel vervelend. Ik zoek dan meestal wel die van het officiële Big Bus of zoiets. En niet die kopie.
1: Ja.
0: Ja, die mensen die meestal het hardst schreeuwen, dat zijn meestal de minste...
1: Ja, die moet je niet doen.
0: Nee. Nee. Want dan draaien ze de boel nog van zo'n cassettebandje dat dan vastloopt, weet je wel. Je wil wel gewoon de full experience.
1: Nee, ik wist niet dat dat ook een guilty pleasure was.
0: Nou ja, in New York was dat dus bijvoorbeeld echt heel erg leuk. Want dan draaiden ze ook gewoon even de soundtrack van New York. Dus natuurlijk even Frank Sinatra die dan voorbij kwam.
1: Nou, ze zeggen wel meer dat je eigenlijk dit soort dingen gewoon moet doen. Gewoon de eerste dag, je komt aan, je gaat op zo'n bus zitten... Rondje rijden, klaar.
0: Nou ja,
1: even het gevoel. Even kijken. Oh ja, daar wil ik nog heen.
0: Nee, maar voor mij was dat ook een drempel om dat voor het eerst te doen. Alleen het grappige was, het zat bij... we hadden die New York Pass, hadden we toen. Want we dachten gewoon van hey, weet je, we doen hem to the max.
1: Ja.
0: En dan alles wat er in pas staat. Nou ja, alles, dat red je niet.
1: Oh, dan moet je tegen rennen, hoor.
0: Ja, dat is echt zo. Maar om hem eruit te halen, moet je toch wel flink wat attracties bezoeken. En die hop-on-bus, die zat er ook bij. En het was wel een handig ding, omdat die reed precies langs al die plekken langs. Wij er dan uit en in de winkel. Maar dat was lang niet het enige, want ik heb ook New York gedaan met de fiets bijvoorbeeld. Hartstikke leuk om over Times Square te fietsen.
1: Ja, maar dat niet alleen. Ook met de metro is ook hartstikke leuk.
0: Met alle, ja, dat, ja, ja, maar dat, ja, dat zijn van die dingen die heb je niet in Groningen, hè, metro.
1: Nee. Nou, gemeenteraad.
0: Zou eens een keer moeten gaan graven hier van Zerneke naar het centrum en weer terug. Ik bedoel, ja. Met al die... dat gaat ook heel vaak mis, jongens. Ja, die verzakkingen en dat soort dingen. Het duurt jaren voordat dat hier ligt. Maar toch, ja, er was ons ooit ook eens een keer zo'n kabelbaan beloofd, toch? Dat je van Zerneke...
1: Ach joh.
0: Een metro, een tram, een kabelbaan. Al het leukste wat we wilden.
1: Van blij zijn dat de bus op tijd rijdt.
0: Heb jij weer gelijk.

0: hele weekend prachtig weer.
1: Ja, maar ik schrok van Hullabaloo.
0: Nou, dat dit weekend is. Ja, ja, ik kon alleen een kaartje krijgen voor de zondag nog.
1: Prima.
0: Daar staat deze groep niet, maar je kunt ze wel vinden op 28 november in de Ziggo Dome. The Prodigy.

0: Maar ja, de rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer. En er moet toch een keertje wat aangedaan worden, zeg ik als...
1: Ik dacht, deze heeft hij vanwege de moordenaar van Tupac... heeft hij de Notorious B.I.G. en P. Diddy er maar in.
0: Nee, maar dat is ook wel een goed verhaal inderdaad, zeg. Ik heb die hele... Dat begon met die documentaire van... hoe heet hij ook weer?
1: Geen idee.
0: Exhibit, geloof ik. Die maakte docu over P. Diddy.
1: Ja.
0: En daar zat al een beetje dat verhaal in over een aantal gasten die waarschijnlijk door Diddy zijn aangestuurd. En heel trots ook vertelde dat zij Tupac hadden neergeknald. Alleen, dan moet ik wel, want dat kan ik nu eventjes niet opkomen. Of een van die twee waar die rechtszaak nu over gaat, of die ook in die documentaire genoemd werd.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Of dat twee totaal
1: verschillen. Ik weet wel dat hij werd aangestuurd. Of
0: ja,
1: dat maar dat er wel mee te maken.
0: De kans is best groot dat Diddy daar dus achter zit.
1: Ja.
0: Het is niet best. Ah, ik zie dat je hem al te pakken hebt.

0: er een balletje in.
1: En ik heb een map vol karaoke-hits.
0: 36 bladzijden vol muziek. Echte cd's, dames en heren. Hij komt in het midden van de map uit. Want het is gevallen op zwart. 15.
1: 1, 2.
0: Klinkt mij als een nummer dat niet vaak geweest is nog.
1: 5, 6.
0: Maar dat zal wel weer Ski Hut zijn.
1: 8, 9, 10, 11, 12.
0: Hij valt nogal vaak op die Ski Hut.
1: 14. Welke? 15 was het?
0: Ja, 15. Bladzijde 15. Oh god, is het zover.
1: DJ Django, DJ Maarten, Maximus en Banks.
0: Zijn het een beetje mashups weer?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, dat mashups vind ik nog wel leuk.
1: Dit lijkt erop.
0: Ja, wat voor soort mashups dan hebben we kans op?
1: Oh ja, even kijken.
0: Nou, noem eens wat op.
1: Ja, ik kan wel wat opnoemen, maar het zegt mij helemaal niks.
0: Oh, nou, ik zie een onder andere een Spartiquad. Ik zie een Flowrider. Ik zie een Cypress Hill.
1: Ik denk die van Spartiquad samen met de Junkies.
0: Konijntje is stuk.
1: Ja. Kom op, konijntje, doe maar wiebelen.
0: Oh, echt? Is dat die?
1: Ja.
0: Ja, dat vond ik wel een vette hit altijd.
1: Nummer 6. Nummer 6.
0: Ik ga het proberen. 6.
1: Oh, en anders mag je 10 doen. Als dit niks is, doen we 10.
0: Nou, ik wil even kijken. Hoor. Even...
1: Ja, maar...
0: Ja.
1: Qua.
0: Hallo. Blijf van lang stil. Oh, sorry. Ja, wacht. Ik weet al waarom. Je moet natuurlijk dan wel...
1: CD 2,
0: ja. Ja, en ja. CD 1.
1: Ja.
0: Man. Oké. Okay. 2.
1: Ja.
0: Change waiting. Ja, dan wil hij natuurlijk dat cd-spelertje even stoppen.
1: Ja.
0: Oh, nou hij blijft nu hangen. Ah, hij heeft hem overgezet. Hij zei change waiting. Opnieuw, nummertje 6.

0: Ja, ik vind hem wel leuk. Hij is wel lang.
1: Hij is wel lang, ja.
0: Hij is wel lang. En we moeten ook weer door. Time warp complete. Ready for transmission. Ja, laten we even naar de jaren 90 gaan. Ik heb er wel weer twee leuke. 1993. Toevallig ook van een en dezelfde Greatest Hits 93 CD, die Volume 2 met Hathaway op de voorkant.
1: Ja, en als je deze plaat hoort, dan denk je ook, ah oh ja, die horen wel bij elkaar. Dat is echt een classic, ja, 93
0: sound. Precies. Het zijn twee mannen, Hathaway en CB Milton. Ja, nou ja, het is jiggelde dat ik er bij.

0: van?
1: Nee hoor, paddenstoelen genoeg.
0: En dat stomme gelach de hele tijd.
2: Zie je nou wel dat ze echt bestaan? Lekker hozen.
1: Lekker hozen, ja.
2: Lekker hozen, we hozen daarop los. Lekker hozen, natuurlijk.

0: Ja, dat is een grote vraag. Wat is liefde?
1: Ja.
0: Hij stelt hem. Ik weet niet, hij geeft er alleen geen antwoord op. Hij zegt alleen, doe me geen pijn meer.
1: Ja.
0: En dat het hele nummer lang, hè?
1: Wat is liefde? Doe me geen pijn. Wat is liefde?
0: Doe me geen pijn. En dan heb je een hit.
1: Het klinkt als een serenade. Ja. Maar goed, genoeg daarover. Waar heb jij je aan geërgerd?
0: Nou,
1: behalve deze songtekst.
0: Ik vind het een prachtnummer. Nee, ik woon in een huurwoning en daar heb je natuurlijk beperkte mogelijkheden tot het vernieuwen van onderdelen zoals de tegels in je keuken. Ik zeg maar wat.
1: Ja, ja,
0: maar er zijn wel hele leuke oplossingen voor, want je kunt via Ali kun je van die tegelstickers kopen.
1: Mm-hmm.
0: En die zien er verrassend goed uit. Mm-hmm. Helemaal in 3D.
1: Ja,
0: maar pas wel op bij welke aanbieding je ze neemt, want als je alleen de officiële doet, dan krijg je dus die hele mooie stickers terug.
1: Ja.
0: Maar ik had er niet genoeg, dus ik dacht, ik koop er nog een paar bij. Net de verkeerde aanbieder aangeklikt. Want hij leek wel op die originele. En er stond het natuurlijk ook mooi netjes bij en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ik dacht van, oh, is ook nog net iets goedkoper.
1: Ja.
0: Ja, had ik niet moeten doen.
1: Ja.
0: Want ze kwamen aan. Ik opende de verpakking. En die gore laaienlichters, die hadden gewoon een stel van die tegels geprint. Was gewoon plat. En dan ook nog eens een keer dat, zeg maar, die lijnen. Het liep ook gewoon uit het lood.
1: Niet lachen, niet lachen.
0: Nee, maar het klopte gewoon niet. Want het was zo heel lelijk over elkaar heen gelegd. Dus je zag ook de dubbelingen in die plaatjes. Het was gewoon een fucking, echt letterlijk. Ik denk ook dat, ik heb het ook niet geprobeerd. Want gewoon meteen geklikt op dit moet retour. Moet ik wel zeggen,
1: daar doen ze het niet moeilijk over.
0: Nee, en je hebt ook verdomde snel je geld weer terug. Want je stuurt het naar een Nederlands adres en het geld stond ook al zo goed als snel meteen weer. Ja, zo kopen ze zich hierin in de markt natuurlijk.
1: Precies, dat pakken ze.
0: Ja, maar dat is ook het vervelende. Want je kan die dingen, sommige dingen kun je simpelweg niet krijgen bij Nederlandse winkels. Want ik heb er naar gezocht, maar die 3D, die stickertegels. Ja, dat is typisch iets wat die Chinezen alleen maar maken en verkopen.
1: Maar heb je inmiddels wel nieuwe?
0: Ja. Toen heb ik dus expres gezocht naar dat merk waar dat van was.
1: Ja.
0: Weet ik veel wat voor goede namen die Chinezen er altijd voor verzinnen. Maar inmiddels heb ik dus een mooi wandje bestickerd. En dat is wel een upgrade, ja.
1: Okay.
0: Dus 3D tegelstickers, die zijn wel...
1: Tegelstickers. dit klinkt echt als het verhaal van, oh, ik heb een bank bij AliExpress gekocht. Dat er zo'n bankje komt, zo'n kleintje.
0: Maar de stickers die nieuwe, die waren ook veel te groot. Dat was een heel ander formaat. Dan had ik een klote plaatje erop. Die print, die gewoon helemaal in de verste verte niet leek op het origineel.
1: Ik snap niet de waar hun winst dan zit.
0: Nee.
1: Als je dat dan iets anders... Is dat dan maar in de hoop dat niemand zegt, dit vind ik niet leuk, ik stuur het terug?
0: Ja, want ze laten het wel drukken.
1: Ja.
0: En verkopen, ze moeten het opsturen, het kost allemaal geld. Maar, want ik zag ook iemand anders, zeg maar vlak nadat ik het had besteld, zag ik ook een review verschijnen van iemand anders, die dus diezelfde klacht had als ik. Dat gewoon een platte

0: trend was. En dan denk ik ook van ja, waarom haal je jezelf dat op de hals? Want ja, ik krijg mijn geld gewoon terug. En jij zit met die stomme stickers die je straks weer terugkrijgt.
1: Ja, ik weet het. Ik snap het.
0: Ik kan me ook niet voorstellen dat...
1: Het snap ik niet.
0: Dat iemand deze versie zou willen hebben.
1: Nee, ja, het kan natuurlijk best zijn dat iemand zoiets wil of nodig heeft of wat dan ook. En dan alleen maar daar bestelt.
0: Ja, maar het was zo immens lelijk dat je je echt niet kan voorstellen dat iemand dat op zijn muur zou willen hebben. Dus dat kan gewoon niet. Nou, we zijn aan het einde gekomen met deze ergernis bij de show. Want ook Megabeat, Megachoice, die zijn de studio alweer aan het versieren. Ze zijn er weer. Ja, net als wij. Dus het hele radioseizoen begint weer. Staat er nog wat leuks? Een titeltje op wat dichter op de platenspeler? Roep eens, harder.
1: Wat?
2: Room Labera.
1: Room Labera.
0: Oké. Dat klinkt als een goeie. Ja, dat klinkt toch steeds als een zomervakantie. Ja. Nou, we hebben er ook een om onze show mee af te sluiten en jullie mee in te luiden. Ik moet daarvoor wel even iets verwijderen hier, want anders dan komt het niet goed. Deze, want die gaan we even niet meer draaien. Ik heb tijd voor.
1: Ja.
0: En dan staat die klaar. Wat dachten van jullie van de KLF? En even kijken, welke is het? What time is love? What time is love?
1: Oh, ja, en die komt het enthousiasme.
0: Helemaal uit 1990 van Turn Up The Bass nummer 5. Nee, volume 910 moet ik zeggen. En dan de eerste track daarvan.
1: Okay.
0: Zoek hem maar eens op. Dat is een goede weetje, hè?
1: Ja.
0: Daarmee zeggen wij tot volgende week. En veel plezier dus met Megabeat, Make a Choice.
3: We're back by Dope the Man.
4: Turn Up The Bass is back.
3: What time is love?
4: Playing their hardcore dance tracks.
3: Oh,
4: play new CDs.

0: boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
7: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
8: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
7: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
6: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
9: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
6: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
10: The punk choice and the new band's choice.
11: Turn your radio louder. The house is out of now.
10: Listen, voice, dance,
12: hear. Music only. Your DJs.
13: Here comes the break.
14: DJ Joshua and Eric Sofine.
15: After Mega Choice.
16: Welcome to Mega Beat. Mega Beat.
17: Life in the mix.
18: Non-stopping, hot rocking, back-to-back music. The hits just keep coming.
19: Let's go.
20: Radio.

0: Culture. En Kevin Brouwer. En Tug of War. In Mega Choice. En je hoorde Selecta. De eerste plaat van het nieuwe seizoen. Mega Choice en Mega Beat Club.
1: Yes.
0: Het is 1 september 2026. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. We zijn er weer. Een zomervakantie. Zit er achter de kiezen.
1: Achter slot en grendel.
0: Inderdaad, een nieuw hoofdstuk gaat weer beginnen. Een nieuw radioseizoen. Mega Choice en Mega Beat Club. Hoe was jouw zomervakantie de afgelopen weken? Ja, je hebt werkpaarden en luxe paarden, zeg ik dan maar.
1: Ik ben natuurlijk in het voorjaar op vakantie geweest. Dus ik heb gewerkt en ik pak hem in december gewoon even weer. Dus.
0: Je pakt het najaar weer.
1: Prima.
0: Ja, inderdaad. Hè. Terwijl heel veel mensen op vakantie zijn. Hè, er moet natuurlijk ook gewerkt worden.
1: Ja,
0: dus,
1: ik heb de rol omgekeerd.
0: Laten we de economie draaiende houden.
1: Yes.
0: Nee, ik zelf ben richting Drenthe geweest. Wezen kamperen met de caravan. En nog even een paar dagen op Vlieland. Even uitwaaien, even een hotelletje gepakt. Dus vakantie weer goed besteed. Kijk. En we hopen dat jij aan de andere kant van de radio ook een hele fijne vakantie hebt gehad. Misschien heb je wel... Ik zag afgelopen weekend weer een hoop leuke feestjes voorbij komen. Ik zag Groovers, ik zag Kopjek met een bootfeestje.
1: Klopt.
0: En ik zag gewoon onze vriend Mark. Hè? En,
1: rooftop.
0: Inderdaad, rooftop sessions geheel in het wit. Dus
1: ja, klopt.
0: Waren weer wat leuke feestjes. Of ben je misschien naar het Paradigm Festival geweest. Dus we hopen in ieder geval dat je een leuke muzikale vakantie hebt gehad. En ook dit seizoen. Weer het overzicht van de leukste feesten die hier in Groningen gehouden gaan worden. En weet je een leuk feestje of organiseer een feestje? Je weet het. Je kan het ons laten weten via onze site megachoice.nl. En ook in dit uur weer is het het draaiboek eigenlijk weer hetzelfde. Zometeen een house classic vanaf krakend vinyl. En ook weer een dance choice. Die is al een tijdje oud. Maar goed, we gaan nog even lekker nazoren met een wel hele bekende zangeres. Dus wie dat is, dat hoor je zo meteen. Nu eerst Milk and Sugar en James Hur. Dit is

0: met de welbekende disco sample. The Glow of Love was het, geloof ik, het origineel. Aangezet de jaren 80, geloof ik. Nieuwjaars gestoken door melk en suiker, als je het letterlijk vertaalt. Milk and sugar. Samen met James Hur. En dit was Got So High. En zo werd de tijd voor...
1: Megachoice nieuwsupdate.
0: Een nieuwsupdate.
2: Het scheelt maar één letter, maar Chris Stassi heeft namelijk een artiestnaam veranderd. Chris Stassi is het nu geworden, de A in de U. Hij maakte dit nieuws bekend via de Instagram, via de pagina sociaal kanalen aangepast. En ook zijn nieuwe naam. Hiervoor is een verklaring voor dat Niels Christian Steenbergen, als DJ echt, niet echte naam is natuurlijk niet gegeven is. Een gerucht is gaan dat hij een conflict heeft gehad met het Amerikaanse streetwearmerk Stassi. Eerder is dit jaar kwam natuurlijk een debuutalbum Lost and Found and Forgotten uit onder de oude artiestennaam. De naam label staat nog steeds als Stas, wordt niet aangepast. Dat begrijp ik ook wel goed. Je wil ook geen gezeik hebben natuurlijk. Dat,
0: Hij doet officieel geen uitspraken erover, maar goed, het schijnt al een tijdje in de wandelgangen van ja, dat hij een beetje in conflict ligt met het welbekende kledingmerk. Ja, eigenlijk denk ik van ja, je hebt al zo lang een naam opgebouwd van hij draait al zoveel jaar onder die naam. Ja, waarom kom je dan nu in één keer van hey,

zullen binnenkort weer eens wat van De Beste Man gaan draaien. Dus het is geen Chris Stussen meer, maar Chris Stassi. Dus weet je dat even. En zometeen gaan we weer back in time. De House Classic van deze week. Welke dat is, hoor je zometeen na

0: De naam Batman zou ze, maar dit is gewoon BAD. Lekker een beetje afro tech house. Op de radio nog even een beetje lekker nazomeren. Heerlijk toch? Moet kunnen. Ook op 1 september. En zo werd het tijd voor de House Classic van vanavond.
1: Ja, de House Classic van vanavond kennen jullie eigenlijk in een remixjasje. Ja. Onder andere Destination Unknown. Kennen jullie deze plaat van? Ik heb de originele van de DJ-producer Root Rally Coles. De plaat is uitgebracht door de Deense DJ in 2003 alweer. We gaan 23 jaar terug in de tijd. Ja. Op het bekende sublabel Parlophone Records. Een plaatje met een hele catchy melodietje. En ja, het is gewoon... Het is een soort oorworm. Dat komt er niet meer uit, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. In de jaren 90 geloof ik met name in de vocale versie is dit een grote hit geweest. Maar jaren daarvoor had je een instrumentale versie en die gaan we nu draaien.
1: Ja, want was in 2006 dan, hè, met The Destination Unknown.
0: Ja, inderdaad. De versie van Alex Gaudino.
1: Ja.
0: Maar het grappige is, we kennen deze man eigenlijk nu onder zijn naam Kolsch.
1: Ja.
0: Die maakt gewoon techno melodic house. Maar daarvoor had hij nog een beetje zijn eigen naam aangehouden.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Nou ja, de platen geeft ook een beetje de vibe. We kunnen eigenlijk gewoon wel zeggen Kolsch eigenlijk.
0: Inderdaad.
1: Met Calabria is dat, om het zo maar te zeggen. Ik sprak het net goed verkeerd uit. Ja, een plaat, helemaal instrumentaal. Hij is lekker, hij doet lang, dus we draaien hem heel snel.
0: Inderdaad, de classic van vanavond.
2: Mega Classic.

0: ofwel Cols Calabria.
1: Het is een plaatsje in Italië, in de teen van Italië.
0: De teen, oh oké. Okay.
1: Ja, je hebt de hak van Italië, maar je hebt ook de teen. En Calabria is een klein plaatsje daar. En het leuke is, we kennen allemaal het welbekende platform DJ Mac. En die heeft een YouTube-kanaal. En die plaatsen heel vaak house classics. Die gaan in gesprek met de artiesten, hè, de mensen achter de classic. En Roen, oftewel Cols, hebben ze onlangs ook geïnterviewd over deze plaat. Vond het misschien wel leuk om even op de site te zetten.
0: Dat is leuk,
1: hè? Of je
0: zeker
1: moet hem wel even checken, want ja, volgens mij heeft hij zelf nog gezegd van, jongens, ik heb een plaat gemaakt, maar er moet ook een vocale versie komen. Nou ja, en ja, de rest is eigenlijk een geschiedenis. Ja, heel veel artiesten zijn ermee aan de haal gegaan. Ook Firebeats uit, die hebben er ook een versie van gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, er is een jumpstyle versie, er is een hardstyle versie, er is zelfs een reggae versie van te zijn. Dus ja, een plaat waar je vele kanten mee op kan. En zometeen de party choice. Maar eerst Adriatiek. Dit is Closer.

0: Choice en Emmett Fenn en Genesai. En je hoort hier Closer. Here a little closer. En zo werd het 8:04.
1: It's time for the party. Choice.
0: Tijd voor de uitgaansagenda. Mocht je zoiets hebben van, zijn er nog leuke feestjes?
2: Nou, ik heb hem echt volstaan tot 5, 6 september. Want er zijn zoveel feestjes op die dagen.
0: Zo.
2: We beginnen met vrijdag 4 september in Oevoeren Takeover. Dat is namelijk in de fictie met Ellen back-to-back met Ruben Pleiter. Joshi back-to-back met Kaki. Jay back-to-back met Jusa. En Levi back-to-back met Brei. Dan gaan we toe naar Unclub It. Dat is namelijk vrijdag 4 september in de Grand Theater in de Grote Markt. Met onder andere DJ Woody 92, Group en Rilo. En dan gaan we naar de... Ja, ik dacht, ik doe het er ook even bij. Het is niet in de buurt, maar ik vond het wel op zich grappig om even keer op te noemen.
0: Ik ben benieuwd.
2: Grollo is dat, jongens. De single party. Ik denk, nou, dat vond ik wel een leuk uitje. Ja, dus leuke dansavond in Grollo. Is een beetje het, met de DJ Jon Valk. Niet Jon van der Valk, maar Jon Valk.
0: Ik wou zeggen, komt Johan Derksen dan ook? Of?
2: Nou, dat is zo. Nou, hij is getrouwd, volgens mij, dacht ik. Hè?
0: Oh, ja, dat misschien. Goed. Gezelligheid.
2: Denk je zaterdag, hey, Bamboo Lodge. Ja, dat kan. Bounce by Echo is dat dan. Dat is van 3 tot 11. Mooie tijdstip trouwens weer. Ja. Stage 1, Bounce in Hard Bounce. En met onder andere Crystal Bitch, Won. Hey, Won, die hebben we hier gehad, hè? Won. Idis, Ruben Pleiter en de DJ Contest winnaar. Dan Stage 2, de Techno Hard Groove. Met onder andere DJ en DJ Contest winnaar. Erna Cho's, Lars Back-to-Back with Morgan in Hadal. En dan gaan we natuurlijk naar het bekende grote feestje aankomende zaterdag. In de Concourslaan nummer 10. Hallo Baloo.
0: Oh, dat is komend weekend alweer.
2: Ja, dat is dit komende weekend. Met de Direct Sooners aan de Freek. Frenna, Bankzitters. Bluff de Jeugdzitters van tegenwoordig. Fleming, Anton, Danny Vera, Little Kleine. Nou, ik kan er uren doorgaan. Maar dat is natuurlijk niet onze muziekgenre. Er zijn natuurlijk ook wel wat andere DJ's. Hoor. Ik ga zo even kijken naar de house sectie.
0: Ik dacht techno. Dat Martin Garrix, of was dat vorig jaar?
2: Dat was vorig jaar. We hebben in ieder geval de techno house DJ's. In ieder geval DJ Henk, Boris Koelman, Fenna. Lisa Korver, Lisa Korver is heel bekend aan het worden. Hè, onder
0: klopt, ja.
2: Heel erg bekend.
0: Maar ik zit ook even mee te kijken. Ik zie dat Kopjek ook een area host. Dus qua house dance kom je ook al uittrekken, zie ik.
2: Ja, dus dat is... het is aardig een leuk feestje. Dus met een aardige grote dikke line-up. Zelfs Kevin Da Costa staat erbij. Frey Das Bitch. Nou ja, dat is een aardig wat DJ's. Ga je dan verder, denk je... Hey, ik ga even verder naar de fictie. Dan kan je Hula by Night bij Sam Hofman in Friends. Dan kan je gewoon doorgaan namelijk in de nacht met Freddy, Roosie en Venna. En dan ga je de dag erop ga je terug naar de 100 Sound Academy. En dat is namelijk ook op de zaterdag. Dop Club B-Day of ook Birthday is dat jammings met DJ Steely. Ja, je kent ons Steely
0: wel. Onze collega van de donderdag.
2: Ja, dat doe ik. Roots and Tunes en Open Stage. Dan gaan we weer naar Hallo by Night GP. Dat is namelijk zaterdag 5 september in het Nieuwscafé. Dat is duidelijk het hip-hop genre ervan. En dan hebben we ook nog de Hullabaloo Nights Flair en Friends. En dat is namelijk weer in The Palace. Dat is meer pop en urban. Met een hele grote line-up. En dan gaan we nog naar nog een feestje toe. Dan gaat die zondag gewoon natuurlijk weer verder. Met de Mainstage, de Bankzitters, Jeugd vertegenwoordigd. Fleming, Martin Garrix, daar heb je het al. Wat je al zei, Martin Garrix, jongens. Zondag 6 september staat hij daar. En Suzanne Vreed niet vergeten, dat is ook altijd leuk. En de Nachtwacht... Onder andere, we hebben nog meer aan leuke DJ's. Bojan Alexander, de hip-hop Arie, dat is ook wel leuk.
0: Oké.
2: Nou, dat zijn ze eigenlijk een beetje, ja. Ja. Maar wel Martin Garage.
0: In the house.
2: Ja. Yeah.
0: We gaan verder met de muziek. Dit is Captain Hook en Liquid Soul. En Liquid Hook, de Victor Ruiz remix.

0: Cut Choice is weer begonnen aan het nieuwe seizoen. Je oog radio. Wat zegt hij nou? Ik heb het. Voor mij kan je er heel veel dingen in horen, geloof ik. Captain Hook. En Liquid Soul. En de plaat heeft ook Liquid Hook. En alle platen die we draaien kan je binnenkort terugvinden op onze Spotify playlist. En die vind je op onze site megachoice.nl. Oftewel de ideale playlist voor in de sportschool, op het werk, in de auto, thuis of waar dan ook. Maakt niet uit waar. Kan het overal draaien.
1: Of er in bed. Ja, dat kan.
0: Of in bed kan natuurlijk. Ja, inderdaad. Doe nog even een nieuwtje.
1: Ja, ik zal eens even kijken. Wat hebben we allemaal nieuwtjes?
0: We hebben een nieuwe draaitafel.
1: Ja,
0: zie je nog wel even leuk.
1: De SL 1200 lanceert. De legendarische 1200 draaitafel is alweer 55 jaar oud. Ja, ik heb zelf de MK2, dat klopt. Vieren we dat speciale University
0: Edition.
1: We hebben ze hier ook staan. Gek, hè, dat iedereen ook de 2-versie, nooit de 3 of de 4, altijd de 2. Ik weet niet wat dat is. Gek is dat, toch? De draaitafel heeft een gouden detail, een knop, een toonarm, platter. Speciale editie werd geleverd door de kleuren goud, zwart, wit, rood, groen, blauw en grijs. Wil je eentje aanschaffen, dan moet je snel bij zijn, want er worden maar 12.000 exemplaren gemaakt. De prijs van deze jongen van de 55 University Edition is, een mooie, 1299 euro. Wil je de draaitafel en de kleur hebben en iets goedkoper, dan kost die 1199. Op welke kleur moet ik hebben? Voor gouden? Oké, dus andere kleur. Alleen goud is dan wel.
0: Ja, je kan voor de goud gaan of voor eentje met een kleur. Hè, is wel wat, goedkoper, maar...
1: Oh, zilver is er niet. Oh, dat is allemaal.
0: Nee, inderdaad. Dus misschien was al het zilver op. Dus ja, dat is dan maar aan de goud. Goed.
1: De witte.
0: Ik denk wel dat je een klein kapitaaltje hebt staan. Volgens mij heeft onze Eensbeens toch ook een golden editie. Voor mij hebben ze wel eens eerder een soort anniversary editie
1: gelanceerd. Ja, dat had ik ook
0: gelanceerd.
1: Hij luistert altijd.
0: Had je ook een cold edition, dus Bert even laten weten. Dus,
1: Bert, maak even een foto.
0: Inderdaad, stuur hem even door. Dus, en zo meteen gaan we richting de Dance Choice van vanavond met een hele bekende zangeres uit de 90's. Welke dit hoor je zo meteen? Nou, Michel.

0: Samen met Job de Jong en Get On Up. Lekkere plaat, lekkere groover. Zo.
1: Ja.
0: Zei je?
1: Ja, Job de Jong, vind ik altijd leuk.
0: Job de Jong inderdaad. Ja, naam die we de afgelopen tijd vaker voorbij zien komen. Dus fijne plaat. En wat ook een fijne plaat is, is de Dance Choice van vanavond. Vandaag is geproduceerd door Florent Hugel. Want komt uit Frankrijk, hè? Dan moet je het zo uitspreken. In 2018 kwam zijn remix uit van Bella Ciao. En deze remix ging viraal en werd wereldwijd bekend. En dit resulteerde in samenwerking met onder andere David Guetta en Robin Schulz. En nu kan hij nog een grote naam toevoegen aan zijn samenwerkingen. Ultra Nate. Deze inmiddels 58-jarige Amerikaanse bracht in de jaren 90 diverse tracks uit. En destijds tekende ze een contract bij het house label Strictly Rhythm. Nou, als je dat de house classics hebt. Sprak in 1997 internationaal door met Free.
1: Ja, ja, wat een plaat.
0: Heb je die wel eens een keertje gehad als
1: classic? Even zoeken, die heb ik wel. Die heb ik wel. Ga ik even kijken.
0: Moeten we een keertje doen als classic.
1: Ik zet even mijn lijstje.
0: Ja. En de track Moving to the Sun kunnen we nog even nazomeren als Dance Choice van deze week in Megachoice. Dit is Hugel en Ultra Nate, Moving to the Sun.
2: This is the Dance Choice of this week.

0: Zoals van vanavond. Hoegel.
1: Lekker man.
0: En Ultra Nate, 58 jaar, maar ze treedt nog steeds op. En ja, we zaten net even een filmpje te bekijken van een van haar optredens samen met Hoegel. Ach, ja. Het is geweldig. De oudjes doen het nog goed.
1: Heerlijk.
0: Kunnen we wel zeggen.
1: Wat een plaat, jongens.
0: Inderdaad, heerlijk. Nou, volgende week weer een andere nieuwe plaat.
1: Ja, ik heb wel wat gezien, Jos. Ik heb wel wat.
0: Heb je wel wat suggesties?
1: Ja, ik heb wel wat leuke dingen gezien.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Nou ja, stuur me door. Dan hoor je het binnenkort weer terug als Dance Yourself. Misschien weet jij aan de andere kant van de radio een leuke... heb je misschien een leuke suggestie voor ons? Een house classic of een leuke plaat? Of heb je een plaat geproduceerd? En komt die binnenkort uit?
1: Mag altijd, hè?
0: Ja, stuur het naar ons op via megachoice.nl. En voor je het weten hoor je hem hier terug in de zender.
1: Ja.
0: De radio.
1: Zeg je heel goed.
0: Zometeen... Een nieuwe editie van...
1: Megabeats.
0: Inderdaad. De lampen zijn aangeslingerd.
1: Yes.
0: De draaitafel is warm gedraaid. De
1: woonmachine is warm.
0: De DJ die staat al klaar. En zometeen na het nieuws van 8 uur... een nieuw seizoen... Megabeat Club. Lokale DJ's hier in de mix. Dus alle reden om te blijven luisteren vanavond naar... Hoog Radio. Dit is de laatste, de nieuwe Joris Voorn. It is spirit burnt.

0: nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
3: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
5: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spreekt ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
3: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming.
9: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
10: Welcome to Mega Beat.
11: Prepare yourself for an evening
12: with only the best.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Oh, yeah. Come on.
2: Start the beat.
1: En zo zijn we aangekomen in Megabeat met onze nieuwe openingsjingle. En we gaan lekker vandaag lekker afkicken. Met een DJ die natuurlijk vaker bij ons hier komt. En die echt wel een leuke genre heeft qua platen. Hij is natuurlijk ook weer op vakantie geweest trouwens. Nee, hij is niet op vakantie geweest. Misschien gaat hij nog op vakantie. Hebben we hem hier een klein uur in de mix. Die Oscar hier bij Megabeat.

0: Met Bassie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
4: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
3: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
5: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
3: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Ooh, yacht. Come on.
2: Start the beat.
3: En zo zijn we terug aan het tweede uur Mega Beats Club voor 1 september 2026. Het afgelopen uur heb je kunnen luisteren naar die Oscar eer in Mega Beats. En dit uur zullen Erik en ondergetekende het uur afsluiten met een heerlijke back-to-back set. Ik hoor al wat Afro House als eerste plaat. Lees toch niet? Au. Nou, het wordt er een leuke mix van house. Wellicht wat progressive trance. Nou, het kan in ieder geval alle kanten op. Nu in ieder geval een uur lang in de mix. Mooie. Erics & Fine en Joshua in Mega Beats Club.

like that, like that, like that, like that, like that.

0: Volgende week zijn we er weer. Inderdaad, dat is een lekker setje. Lekker funky, lekker...
1: Ja, lekker.
0: Lekker van alles wat. Even het seizoen goed beginnen. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Vanaf 7 uur een nieuwe editie van Mega Joyce en Mega Beat Club. Wens je een hele fijne week.
1: Ja, veel plezier bij Hallabaloo trouwens.
0: Inderdaad, als je heen gaat, heel veel plezier. En stuur ons even een berichtje via megajoyce.nl. We zeggen nog een hele fijne avond en tot volgende week.
1: Ja, bye.
0: Ciao.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
4: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
3: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
5: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
3: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid.

0: De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen.

0: lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen. Met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeente